Radio Spannenburg is altijd en overal. Op radiospannenburg.nl vindt alle dagen de laatste nieuwsreportages, het waar en ook is die favoriete programma's weer omlusteren. Zet hem in die favorieten. Radiospannenburg.nl.

eigenlijk al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Het muziekprogramma Mijn Christelijk Lied. Dat is Muziek Mijn Boodschap. Elke eerste snij van de morgen om 12 uur.

Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed? Mee

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is Trije Oeren.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Bij de brand komt veel rook vrij, waarschuwt de veiligheidsregio. Niemand raakte gewond. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. De brandweer heeft vannacht mensen uit hun woning gehaald. Hoeveel woningen zijn ontruimd, kan een woordvoerder nog niet zeggen. Gisteren zijn nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. Daarmee zijn er in 24 uur tijd 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Ze werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. Robert van der Grient en Anneke Stoffelen hebben dit jaar de Brusselprijs voor het beste Nederlandse journalistieke boek gewonnen. Ze wonnen met hun boek De IJsprofeet, een kritisch portret van wellnessgoeroe Wim Hof. Op het WK voetbal is ook Brazilië-Marokko geëindigd in een 1-1 gelijk. De eerste groepswedstrijd in Pool C was in het Amerikaanse East Rutherford. De wedstrijd tussen de 2 andere landen in groep C, Schotland en Haiti, begint rond dit tijdstip. En Nederland zelf kan morgen bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Donjel Malen als Memphis Depay kans op een basisplaats. Oranje speelt morgenavond 10:00 Nederlandse tijd tegen Japan. Het weer, vannacht vooral in het noorden een enkele bui, verder zo goed als droog bij een graad of 11. De dag begint straks bijna overal droog, dan wordt het maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

het lijsten nijs uit de Friese Marren en uw programma's vies nou alle dagen in de nije app van RTV Spannenburg. In de app vies de nijste kus video's en kist live sjen en harkje naar RTV Spannenburg. Dus download hem nou voor Apple of Android. De app van RTV Spannenburg.

lekker zo op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Het Nijsuterregio, Eftegroen en het waar voor de komende dagen. Jest in het Spannenburg Nijswiekijn. Sneun om half oeren.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is Fjouwer Oeren.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Bij de brand komt veel rook vrij, waarschuwt veiligheidsregio. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Hoeveel woningen zijn ontruimd, kan een woordvoerder van de brandweer nog niet zeggen. De prijs voor het beste journalistieke boek van het jaar, de Brusselprijs, gaat dit jaar naar De IJsprofeet van Volkskrant-journalisten Robert van der Grint en Anneke Stoffelen. Dat werd op NPO Radio 1 bekendgemaakt in Met het oog op morgen. Het boek is een kritisch portret van wellnessgoeroe Wim Hof, ook wel bekend als de Iceman. De Brusselprijs is een initiatief van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. De winnaar krijgt 10.000 euro. Vorig jaar won onderzoeksjournalist Olivier van Beemen met zijn boek Ondernemers in het Wild. Op het WK voetbal is ook Brazilië-Marokko geëindigd in een 1-1 gelijkspel. De eerste groepswedstrijd in Pool C was in het Amerikaanse East Rutherford. De wedstrijd tussen de twee andere landen in groep C is op dit moment bezig. En Nederlands elftal kan morgen bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Daniel Malen als Memphis Depay kans op een basisplaats. Oranje speelt morgenavond 10:00 Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. Het weer. Vanochtend wisselen zonnige perioden en bewolking elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe, blijft op de meeste plaatsen droog en de maximumtemperatuur ligt rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Geniet je van een noffelijke selectie polka's en slagermuziek in die Deutsche Schlager- und Lederhosenparade. Sneun om 4 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 4 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Bij de brand kwam veel rook vrij, waarschuwde de veiligheidsregio, die daarvoor ook een NL-alert stuurde. Een deel van het pand werd gesloopt om het vuur beter te kunnen bestrijden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Bewoners zijn opgevangen in een wijkcentrum. Gisteren zijn nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. En daarmee zijn in 24 uur tijd 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Zij werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht is veilig te gebruiken, blijkt uit controles van het drinkwaterbedrijf. Gisteren bleek uit tests dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. En daarop kregen de 200.000 inwoners van het gebied het advies om het water voor de zekerheid eerst 3 minuten te koken. Het Nederlands elftal kan morgen bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Donjel Malen als Memphis Depay nog kans op een basisplaats. Oranje speelt morgenavond 10:00 Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. Blijft ook dan op de meeste plaatsen droog bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De mooiste perels van de gruste podia, Jestien Live and Kicking. Toontje om 9 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Seizoeren.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Bij die brand kwam veel rook vrij, waarschuwde de veiligheidsregio, die daarvoor ook een NL-alert stuurde. Een deel van het pand moest worden gesloopt om het vuur beter te kunnen bestrijden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Hoeveel woningen zijn ontruimd is niet precies duidelijk. Bewoners zijn opgevangen in een wijkcentrum. In de Alpen zijn gisteren en eergisteren 7 bergsporters omgekomen. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Ze werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in Italië. Het kookadvies voor drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is weer ingetrokken. Vrijdag bleek uit test dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat, maar dat bleek toch niet het geval. Schotland heeft op het WK voetbal vannacht gewonnen van Haiti. De Schotten wonnen met 1-0 dat na 52 jaar zijn rentree maakte op het toernooi. Eerder vannacht troffen ook Brazilië en Marokko elkaar. Die wedstrijd eindigde in een 1-1 gelijkspel. En ook Zwitserland-Qatar eindigde gisteravond in 1-1. Het Nederlands elftal kan vanavond bij de WK-start van ons land tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal vooraan zal staan. Volgens hem maken zowel Donjal Malen als Memphis Depay kans op een basisplaats. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.

so they don't hurt you and lose those pounds.

krijgen ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Muziek in het Friesk en orendialecten, jest in streektaal radio. Waasje, om 6 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is zo'n oeren.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Hoeveel woningen zijn ontruimd is niet precies duidelijk. Bij de brand kwam veel rook vrij, waarschuwde de veiligheidsregio, die daarvoor ook een NL-alert verstuurde. Een deel van het pand moest worden gesloopt om het vuur te kunnen bestrijden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Bewoners zijn opgevangen in een wijkcentrum. Gisteren zijn er nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. Daarbij zijn er in 24 uur 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Ze werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. En ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. Op het WK voetbal werden vannacht meerdere wedstrijden gespeeld. Schotland won met 1-0 van Haiti, dat na 52 jaar zijn rentree maakte op het toernooi. Brazilië tegen Marokko eindigde in een gelijkspel, het werd 1-1. En ook Zwitserland-Qatar werd een 1-1 gelijkspel. De wedstrijd tussen Australië en Turkije is op dit moment nog bezig. En het Nederlands elftal kan vanavond bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit genoeg. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Donjan Malen als Memphis Depay nog kans op een basisplaats. Oranje speelt vanavond om 10:00 Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. Het weer vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe en het blijft dan op de meeste plaatsen droog bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.

Stel een tip van de NIJs-redactie of een berucht van de radio? Liet het u zwitten en stuur een WhatsApp naar 0541 60 21 21. De WhatsApp van RTV Spannenburg. 0541 60 21 21. Zet hem in die contacten.

ergeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Een goed begin van die weekend met leuke onderwerpen juist in de gezellige sneuntemorgen. Sneum om 9 uur

Voor Stovitte wat er te doen is in de regio, zoek dan alle weken naar de agenda-tips op uw website. Ga naar radiospannenburg.nl en klik op de agenda.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, uit binnen- en buitenlân. Het is 8 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen vannacht hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Bij de brand kwam veel rook vrij. De veiligheidsregio stuurde daarom een NL-alert. Een deel van het pand moest worden gesloopt om het vuur te kunnen bestrijden. Niemand raakte gewond. Zo'n 50 tot 100 buurtbewoners werden geëvacueerd, meldt Omroep West. In Zwitserland wordt vandaag een referendum gehouden over de groei van het aantal inwoners. De vraag is of het land mag groeien tot boven de 10 miljoen mensen. Nu wonen er in Zwitserland ruim 9 miljoen. De rechtspopulistische regeringspartij vindt dat het land te vol dreigt te worden en wil een migratiestop. Tegenstanders zeggen juist dat Zwitserland migranten nodig heeft vanwege de vergrijzing van de bevolking. Robert van der Grient en Anneke Stoffelen hebben dit jaar de Brusselprijs voor het beste Nederlandstalige journalistieke boek gewonnen. Ze wonnen met hun boek De IJsprofeet, een kritisch portret van wellnessgoeroe Wim Hof. Volgens de auteurs kent het succesverhaal van de Iceman ook een andere kant. Zo zouden sommige van zijn claims niet kloppen. Het Nederlands elftal kan vanavond bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit genoeg. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Dunja Malen als Memphis Depay kans op een basisplaats. Oranje speelt vanavond om 10 uur Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. En het weer: vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. En vanmiddag schijnt de zon af en toe. Het blijft dan ook op de meeste plaatsen droog, bij ongeveer 18 graden. En dit was het NOS Journaal.

0: Dit weer de eerste oren met Snoiske muziek op Radio Spannenburg. Zadalis komt het landelijke ijs en daarna nog een tweede oren met non-stop Snoiske muziek.
1: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is Jochen Oeren.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Zwitserland wordt vandaag een referendum gehouden over de groei van het aantal inwoners. De vraag is of het land mag groeien tot boven de 10 miljoen mensen. Nu wonen er in Zwitserland ruim 9 miljoen. De rechtspopulistische regeringspartij vindt dat het land te vol dreigt te worden en wil daarom een migratiestop. Tegenstanders zeggen juist dat Zwitserland migranten nodig heeft vanwege de vergrijzing van de bevolking. Gisteren zijn nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. En daarmee zijn er in 24 uur tijd 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Ze werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. En een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. In Scheveningen hebben meerdere mensen vannacht hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Bij de brand kwam veel rook vrij. De veiligheidsregio stuurde daarom een NL-alert. Een deel van het pand moest worden gesloopt om het vuur te kunnen bestrijden. Niemand raakte gewond. Zo'n 50 tot 100 buurtbewoners werden geëvacueerd en opgevangen, meldt Omroep West. En op het WK voetbal heeft Australië vanochtend met 2-0 gewonnen van Turkije, dat na 24 jaar weer op het WK speelt. Vannacht wist Schotland ook te winnen. Tegen Haiti werd het 1-0. En Brazilië tegen Marokko eindigde in een gelijkspel. Het werd 1-1. Ook Zwitserland tegen Qatar werd gelijk met ook 1-1. En vanavond staat de eerste wedstrijd van Oranje op het programma tegen Japan. Het weer vandaag wisselen wolken en zon elkaar af. In het noorden en oosten kan nog wat regen vallen. Het wordt zo'n 18 graden. Morgen begint bewolkt, daarna meer zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit weer de snijske muziek van Joort. Beide oren binnen waarom te beluisteren op de website van radiospanberg.nl en frisiana.frl. Graag ontnijden.
1: Dit is Radio Spannenburg, het het van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 10 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het Verenigd Koninkrijk heeft een olietanker van de Russische schaduwvloot onderschept. Dat meldt de Britse premier Starmer. Het schip wilde het kanaal tussen Frankrijk en Engeland doorvaren. Maar in een 6 uur durende operatie hebben Britse agenten het geënterd. En het wordt nu overgebracht naar de Engelse zuidkust. Daar wordt de tanker onderzocht. De Russische schaduwvloot bestaat uit schepen die worden gebruikt om de sancties tegen Rusland te omzeilen. Een rechtbank in Hamburg heeft afgelopen week celstraffen tot 10 jaar opgelegd voor de gijzeling en mishandeling van een Nederlandse man. Die werd vorig jaar in Duitsland 8 dagen vastgehouden in een badkuip met een zwarte kap over zijn hoofd. Aanleiding was een conflict over geld en drugs. 2 Duitse mannen van 25 en 27 jaar zijn veroordeeld. Die hoopten via de Nederlander een vermeende drugscrimineel uit de tent te lokken. En dat lukte niet. De Nederlander wist na 8 dagen mishandeling en vernedering te vluchten. Op het vliegveld van Kaapstad in Zuid-Afrika is een man opgepakt die wilde dieren probeerde te smokkelen. De man had 150 schorpioenen bij zich, verstopt onder zijn kleding en in koffers. De giftige schorpioenen waren allemaal afzonderlijk verpakt. De dieren zijn in beslag genomen en naar een beveiligde locatie gebracht. Op het WK voetbal heeft Australië vanochtend met 2-0 gewonnen van Turkije, dat na 24 jaar weer op het WK speelt. Vannacht wist Schotland ook te winnen. Tegen Haiti werd het 1-0. Brazilië tegen Marokko eindigde in een gelijkspel. Het werd 1-1. En ook Zwitserland-Qatar werd een gelijkspel 1-1. Vanavond staat de eerste wedstrijd van Oranje tegen Japan op het programma. Het weer vandaag wisselen wolken en zon elkaar af. In het noorden en oosten kan nog wat regen vallen. Het wordt zo'n 18 graden. Morgen begint bewolkt, daarna meer zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Gewoon Friesk, non-stop.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Overhoeren.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het Verenigd Koninkrijk heeft een olietanker van de Russische schaduwvloot onderschept. Dat meldt de Britse premier Starmer. Het schip wilde het kanaal tussen Frankrijk en Engeland doorvaren. Maar in een 6 uur durende operatie hebben Britse agenten het geënterd. En nu wordt het overgebracht naar de Engelse zuidkust. Daar wordt de tanker onderzocht. De Russische schaduwvloot bestaat uit schepen die worden gebruikt om de sancties tegen Rusland te omzeilen. In Breda is vanochtend een explosie geweest bij een huis. Door de knal raakte een deel van de woning beschadigd en ontstond er brand in de voortuin. De bewoners waren thuis, maar raakten niet gewond. Uit voorzorg zijn ze naar het ziekenhuis gebracht. Donderdagnacht ging ook al een explosief af bij een woning ernaast. De politie doet onderzoek. Een rechtbank in Hamburg heeft afgelopen week celstraffen uitgedeeld tot 10 jaar... voor de gijzeling en mishandeling van een Nederlandse man. Die werd vorig jaar in Duitsland 8 dagen lang vastgehouden in een badkuip met een zwarte kap over zijn hoofd. Aanleiding was een conflict over geld en drugs. 2 Duitse mannen van 25 en 27 jaar zijn veroordeeld. Die hoopten via de Nederlander een vermeende drugscrimineel uit de tent te lokken. Dat lukte niet. De Nederlander wist na 8 dagen mishandeling en vernedering te vluchten. Op het vliegveld van Kaapstad in Zuid-Afrika is een man opgepakt die wilde dieren probeerde te smokkelen. De man had 150 schorpioenen bij zich, verstopt onder zijn kleren en in koffers. De giftige schorpioenen waren allemaal afzonderlijk verpakt. De dieren zijn in beslag genomen en naar een beveiligde locatie gebracht. Het weer bewolkt met af en toe zon. Vooral in het noorden en oosten komen enkele buien voor. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen begint bewolkt met wat motregen. Daarna zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is tolvoeren.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het Verenigd Koninkrijk heeft een olietanker van de Russische schaduwvloot onderschept. Dat meldt de Britse premier Starmer. Het schip wilde het kanaal tussen Frankrijk en Engeland doorvaren. Maar in een 6 uur durende operatie hebben Britse militairen het geënterd. En het wordt nu overgebracht naar de Engelse zuidkust. Daar wordt de tanker onderzocht. De Russische schaduwvloot bestaat uit schepen die worden gebruikt om de sancties tegen Rusland te omzeilen. In Breda is vanochtend een explosie geweest bij een huis. Door de knal raakte een deel van de woning beschadigd en ontstond er brand in de voortuin. De bewoners waren thuis, maar raakten niet gewond. Wel zijn ze uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. Donderdagnacht ging er ook al een explosief af bij een woning ernaast. De politie doet onderzoek. Op de Noordzee bij Duitsland is gisteren een veerboot in de problemen geraakt. Het schip kreeg 's ochtends een motorstoring en dreef daardoor bijna 2 uur stuurloos rond. Aan boord waren bijna 70 mensen. Een aantal sleepboten heeft de veerboot teruggebracht naar de haven. Dat gebeurde pas gisteravond. De reddingsoperatie duurde extra lang door het weer. Op de open zee was het stormachtig. Een rechtbank in Hamburg heeft afgelopen week celstraffen tot 10 jaar opgelegd voor de gijzeling en mishandeling van een Nederlandse man. Die werd vorig jaar in Duitsland 8 dagen lang vastgehouden in een badkuip met een zwarte kap over zijn hoofd. Aanleiding was een conflict over geld en drugs. 2 Duitse mannen van 25 en 27 jaar zijn veroordeeld. Die hoopten via de Nederlander een vermeende drugscrimineel uit de tent te lokken. Dat lukte niet. De Nederlander wist na 8 dagen mishandeling en vernedering te vluchten. Het weer bewolkt met af en toe wat zon. Vooral in het noorden en oosten komen nog enkele buien voor. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen begint bewolkt met wat motregen. Daarna zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is Jazz Time.
1: Goedemiddag, beste jazzluisteraars. Dit is Otto Vleeshouwer met het maandelijks jazzprogramma Jazz Time bij Radio Spannenburg. Aflevering 141 van zondag 10 mei 2026. De techniek is in handen van Sy Butcher.

Nogmaals, goedemiddag, jazzvrienden. U bent weer afgestemd op Jazz Time. En zoals gebruikelijk zijn we heerlijk swingend van start gegaan met de big band van de Duitse pianist Thilo Wolff. Het nummer was die succesvolle compositie uit het swingtijdperk, Opus 1. The Complete Four Small Sessions is een box met 4 cd's, met opnamen die tussen 1956 en 1961 voor het label Four zijn opgenomen door de belangrijkste solist van Duke Ellington, altijd Johnny Hodges. Hij kreeg van zijn werkgever echte toestemming om ook met andere muzikanten opnamen te maken. En voor deze opname werden vaak muzici uit de Ellington Band in bruikleen afgestaan. Zoals bij het volgende nummer, waar u naast Hodges bijvoorbeeld Ben Webster kunt horen. Blues will blow your fuse.

Op het Monterey Jazz Festival 2018 trad het trio van bassist Christian McBride op. Christian McBride, pianist Benny Green en drummer Gregory Hutchison vormden onderdeel van een special over bassist Ray Brown, Remembering Ray Brown. Het slotnummer van het festival heette Captain Bill.

Julian Waterfall Pollock was als kind van een concertpianiste en een muziekprofessor aan de Universiteit van Californië al heel snel vertrouwd met klassieke muziek. Maar hij had ook al heel snel liefde opgevat voor de jazzmuziek. Op 23-jarige leeftijd was hij met zijn eigen trio aanwezig op het Mendocino Music Festival in Californië. Het trio van pianist Julian Pollock met het geweldige stuk van Charlie Parker, Anthropology.

Anthropology, Julian Waterfall Pollock. Het volgende nummer is een opname in 1955... van het kwartet van tenorist Hank Mobley. Het album heet The Hank Mobley Quartet. En dat kwartet bestaat naast Mobley uit pianist Horace Silver, bassist Doc Watkins en drummer Art Blakey, Avila en Tequila.

Dat was het kwartet van Hank Mobley. Second Avenue is een album van de Amerikaanse jazzgitarist Joshua Breakstone en is een ode aan de thuisbasis van de gitarist, Manhattan, New York. Het album biedt een uitgebalanceerde setlist. Van zijn kwartet maakte naast een drummer en een bassist ook een cellist deel uit, waardoor er een bijzondere klankkeur ontstaat. Het kwartet van Joshua Breakstone met The Lamp is Low.

Dat waren bariton-saxofonist Jerry Mulligan en alt-saxofonist Paul Desmond. Twee jazzlegenden die ieder afzonderlijk wereldberoemd werden en in 1957 bij elkaar kwamen voor hun album Blues in Time. Voor dit album werden ze begeleid door bassist Joe Benjamin en drummer Dave Bailey. En ze gingen even lekker hun gang met die overbekende melodie Tear for Two. In 2012 maakte zangeres Mary Stallings het album Don't Look Back, waarbij ze begeleid werd door haar vaste pianist en arrangeur Eric Reed. De bassist is Ruben Rogers en Carl Allen is de drummer. Mary Stallings en haar trio met Love Me or Leave Me.

Love Me or Leave Me, Mary Stallings. Vorige maand liet ik u iets horen van het geweldige Pablo-album Soul Fusion met Mel Jackson. Ik laat u nogmaals graag iets van dit album horen. Vibrafonist Mel Jackson begeleid door een super trio. Twee de pianist Monty Alexander, bassist John Clayton en drummer Jeff Hamilton. Jano.

na enkele jaren getoerd te hebben met het quintet van Art Blakey en diens Jazz Messengers, vond pianist Horace Silver dat het tijd werd zijn eigen quintet op te richten. En dat quintet in 1956 bestond in wezen uit de Jazz Messengers van het jaar daarvoor, met tenorist Hank Mobley, trompetist Donald Byrd, bassist Doc Watkins en drummer Louis Hayes, die de plaats had ingenomen van Art Blakey. En deze vijf meesters uit de hardbop scene maakte het album Six Pieces of Silver. En de nummer dat u nu gaat horen heet Camouflage. En dan gaan we eerst even naar het nieuws luisteren en ben ik zo dadelijk bij u terug. Tot zo!

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Ian Oeren.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bijna 20.000 huishoudens in Rotterdam-Zuid zitten al de hele ochtend zonder stroom. De stroomstoring begon vanochtend rond 7:15. Net Beheerder Stedin verwacht de komende uren nog geen stroom in het gebied. De storing ontstond na een brand in een transformatorstation. Twee tramlijnen rijden niet. Een deel van de verkeerslichten in Rotterdam-Zuid is uitgevallen en sommige winkels zijn gesloten. Volgens de veiligheidsregio werkt ook het mobiele netwerk minder goed door de stroomstoring. Een meerderheid van de Zwitsers is tegen een maximum aantal inwoners. Dat blijkt uit een eerste exit poll van het referendum van vandaag. Volgens de prognose stemde 55% tegen en 45% voor. De rechtse initiatiefnemers willen dat het aantal inwoners niet groeit tot boven de 10 miljoen. Nu wonen er ruim 9 miljoen mensen. Zwitserland is qua inwonersaantal een van de snelst groeiende Europese landen. De stembussen van het referendum zijn inmiddels gesloten. De uitslag is eind van de middag bekend. In de Amerikaanse staat Missouri zijn twee mannen aangeklaagd voor het stelen van spullen van het Engelse nationaal voetbalteam. Ze hadden onder meer gesigneerde shirts, schoenen en ballen bij zich die gisteren uit een bestelwagen waren gestolen. De waarde van de spullen wordt geschat op 15.500 euro. De twee verdachten riskeren een celstraf van 7 jaar. Op het vliegveld in Kaapstad in Zuid-Afrika is een man opgepakt die wilde dieren probeerde te smokkelen. De man had 150 schorpioenen bij zich, verstopt onder zijn kleding en in koffers. De giftige schorpioenen waren allemaal afzonderlijk verpakt. De dieren zijn in beslag genomen en naar een beveiligde locatie gebracht. Het weer bewolkt met af en toe zon, vooral in het noorden en oosten komen enkele buien voor. Tot 16 tot 19 graden. Morgen begint bewolkt met wat motregen. Daarna zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

Zo, luisteraars, u bent weer terug voor het tweede uur Jazz Time. En ik ben begonnen met de Big Band van Ray Charles. Een band die deels bestond uit muzikanten uit de Count Basie Band en deels uit studiomuzikanten uit New York en omgeving. Het nummer heette Going Home. Bluesnik was de zevende cd die altijd Jackie McLean uitbracht als leider voor het Blue Note label. Met de bezetting bestaande uit trompetist Freddie Hubbard, pianist Kenny Drew, bassist Doc Watkins en drummer Pete LaRocca. En dit was volgens velen een van McLean's meest toegankelijke albums. Luistert u naar het nummer Drew's Blues, Jackie McLean.

Bruce Blues, Jackie McLean en Freddie Hubbard. Pianist André Previn was geboren in Berlijn in een Joodse familie die in 1937 naar Parijs verhuisde en daarna in 1941 naar de Verenigde Staten vluchtte. De muziek van Art Tatum inspireerde de 13-jarige André om zich in de jazzmuziek te verdiepen. In de 50 jaren maakte hij met zijn trio enkele albums met drummer Shelly Man en bassist Leroy Vinegar, met onder andere dat prachtige nummer The Girlfriend.

Dat was pianist Andrei Previn met The Girlfriend. En luisteraars, u mag het rustig weten, waar de speakers in de studio wijd open staan. Alhoewel Arthur Taylor een van de drukste moderne drummers was van zijn generatie, die veel in de studio werkte met onder andere Colin Hawkins en Donald Byrd en John Coltrane bijvoorbeeld, bracht hij slechts 5 albums uit onder eigen naam, waarvan AT's Delight de derde was. Een solide album, met tenor Stanley Turrentine, trompetist Dave Burns, pianist Wynton Kelly en bassist Paul Chambers. Het quintet van Art Taylor met Blue Interlude.

eind 1952 vond er een unieke sessie plaats in Hollywood. Namelijk het kwartet van Jerry Mulligan met altist Lee Konitz. Een van de frontmannen in die tijd van het Stan Kenton Orkest. Het kwartet van Mulligan was toen al redelijk beroemd, ondanks dat het toch maar een paar maanden bestond. In feite is Lee Konitz de enige solist bij deze sessie. En produceerde Mulligan en Chet Baker wat achtergrondondersteuning. Een pareltje van het album. Luistert u maar eens naar die prachtige ballad uit 1941. Loverman, Lee Konitz en het Jerry Mulligan Quartet.

Dit was vibrofonist Terry Gibbs, de King City Stomp. Van zijn album The Terry Gibbs Quartet, featuring Terry Pollard. En deze laatste was de uitstekende pianiste en tevens partner van Terry, met verder bassist Herman Wright en drummer Niels Bertil Dahlander. Frank Sinatra drukte zijn onmiskenbare stempel op talloze wereldwijde hits, zoals bijvoorbeeld Strangers in the Night, New York, New York. Een van Europa's meest veelzijdige jazzpianisten en zangers is de Duitse muzikant Max Neisendorfer. Hij brengt samen met de Sinatra Tribute Band een ode aan Sinatra, met onder andere ook weer zo'n mooie song van onze allervriend Cole Porter. I Concentrate on You, Max Neisendorfer.

Dat was Max Luisendorfer. De erg onderbelichte tenorsaxofonist Tina Brooks had tijdens de hoogtijdagen van de hardbop slechts een kortstondige carrière. Alhoewel hij op weg was om een heuse tenorreus te worden, waren zijn drugsgerelateerde gezondheidsproblemen een sta in de weg. Hij maakte slechts 4 albums als leider. En de laatste daarvan was The Waiting Game. Met trompetist Johnny Gulls, pianist Kenny Drew, bassist Wilbur Ware en drummer Philly Joe Jones. Het quintet van Tina Brooks, but one for middle.

Het kwintet van Tina Brooks. De eerste opnames van gitarist Wes Montgomery voor het label Riverside waren in een trio-setting met organist Melvin Ryan. Merkwaardig genoeg waren zijn laatste opname voor het toen bijna failliete label opnieuw met Melvin Ryan, met als hoogtepunt aantrekkelijke nummers als Freddy the Freeloader, Blues Riff en het nummer wat ik nu voor u draai, het allerbekende Moaning. Wes Montgomery en Melvin Ryan.

In 1960 was trompetist Freddie Hubbard weliswaar niet onbekend, maar hij verkeerde toen nog wel in het begin van zijn fraaie carrière. Op het debuutalbum van Hubbard is tenor Tina Brooks, die u zo net ook al hoorde, de andere frontman. McCoy Tyner is de pianist, de bassist is Sam Jones en de drummer Clifford Jarvis, een jonge jazzcat met het virus van Art Blakey. Het quintet van Freddie Hubbard met zijn debuutalbum Open Sesame en een fijn stukje soul jazz, One Mind Julep.

het kwintet van Freddie Hubbard. En daar zijn we nu alweer toe aan het laatste nummer van deze uitzending, luisteraars. We hopen dat u deze middag ook weer hebt genoten van ons programma. En dat u de volgende keer, en dat is op zondag 14 juni, wederom aan uw toestel gekluisterd zult zijn. Ik ga afscheid van u nemen met de opname van tenorist Fraser McPherson en zijn trio. I'm Getting Sentimental Over You. Van het album Live at the Planetarium. De gitarist is Oliver Gannon en de bassist heet Wyatt Rooter. Maak er nog een mooie zondag van. En tot de volgende keer. Keep swinging. Dag.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 12 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bijna 20.000 huishoudens in Rotterdam-Zuid zitten al de hele ochtend zonder stroom. De stroomstoring begon vanochtend rond 8:15. Netbeheerder Stedin verwacht de komende uren nog geen stroom in het gebied. De storing ontstond na een brand in een transformatorstation. Twee tramlijnen rijden niet, een deel van de verkeerslichten in Rotterdam-Zuid is uitgevallen en sommige winkels zijn gesloten. Volgens de veiligheidsregio werkt ook het mobiele netwerk minder goed door de stroomstoring. Een meerderheid van de Zwitsers is tegen een maximum aantal inwoners. Dat blijkt uit de eerste exit poll van het referendum van vandaag. Volgens de prognose stemden 55% tegen en 45% voor. De rechtse initiatiefnemers willen dat het aantal inwoners niet groeit tot boven de 10 miljoen. Nu wonen er ruim 9 miljoen mensen. Zwitserland is qua inwonersaantal een van de snelst groeiende Europese landen. De stembussen van het referendum zijn inmiddels gesloten. De uitslag is eind van de middag bekend. In de Amerikaanse staat Missouri zijn twee mannen aangeklaagd voor het stelen van spullen van het Engelse nationaal voetbalteam. Ze hadden onder meer gesigneerde shirts, schoenen en ballen gestolen. Net als opvallende spullen als een Lego-set en twee leeuwenknuffels. De waarde van de spullen wordt geschat op 15.500 euro. De twee verdachten riskeren een celstraf van 7 jaar. De meeste spullen zijn inmiddels weer terug. In Brazilië heeft een vrouw van 21 een bungee jump niet overleefd. Ze bleek niet vast te zitten aan het touw dat haar val had moeten breken. Op een video is te horen hoe iemand kort na de sprong in paniek iets roept over het touw. De vrouw viel ruim 40 meter terwijl medewerkers machteloos toekeken. Twee van hen sloegen daarna op de vlucht. Het weer, er trekken wat buien over het land, verder bewolkt en af en toe zon. Het is 16 tot 19 graden. Morgen begint bewolkt met wat motregen, daarna overal zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

Een hele goeie mee. Welkom bij Radio Spanbrug. Mooi Spanbrugge sport. Op 14 juni 2022. We proberen wat leuke muziek te draaien tot om 4 uur daar in het Spanbrugge sport. Mooi Johannes de Vries. Ja, dat weekend helemaal plaats van Henk Wijngaard en Hey Susie de buis over. Toen heb ik eruit helemaal plaatje van Donna Summer en Want the Radio.

En het is buiten wat mooi waar, biertjes in erbij. Ik kan een buitje vallen. Echt Hollands waar. Je kan gewoon op Radio Spomberg gezet op de Sojian van jou, de 100 Sojian in de regio Heerenveen en omstreken. En ik heb via DAB Plus Rijen via kanaal 8C Glashelder op jouw autoradio.

En ik via de tv-kanaal ben ik te jaren op Radio Spomberg TV, hè? We gaan zo meteen naar de volgende plaat toe, een Illuminate. Je hebt een heel soort nummers maken, maar deze vind ik een hele mooie niet en op deze stond mee. Dit is Two Illuminate en Treble Dance hier in Spanbergspot met Johannes de Vries.

En toen nog helemaal plaats van Two Eliminate en Triple Dance. Jouw hartje naar Radio Spanberg op de Soysian Fjouwer. Ik heb de 100 Soysian in regio Heerenveen en Amstreken. En ik via DAB Plus Radio via kanaal 8C Glashelder op jouw autoradio. En ik via de tv-kanaal van RTV Spanberg. En ik via de tv-kanaal via de tv. Daar heb ik het hier.

Ja, dat vind ik een hele mooie plaats van een snap en rhythm a dancer. En toen heb ik een hele mooie plaatje eruit van de havenzangers en Oranje Kampioen. Jong om 10 uur, daar hebben we Nederland in Japan, hè? Nou, dan geef even een zin wat voorspelling wat Johannes doet. Nou, ruststone is 2-2 en dan is het 3-2 voor Holland. En toen heb ik eruit een helemaal plaats van Paul McCartney en Wings. Band Want to Run. Jou had ik nu je Radio Spamberg Spot met Johannes de Vries tot om 4 voor het daar. Wat een leuke muziek op deze studer. En hij je hem spot naar spot evenementen in de regio, kan je hem altijd even een e-mail sturen naar vrijdagleven@hotmail.com of info@radiospamberg.nl. Dan geeft de spotredactie omdat er een mooi spot evenementen in de regio binnen. Na een week hebben we weer beach volleyball in Oormarm. Dat is Jochtje, 20 en 21 juni. Bij het klif in Oormarm. Dus ik zou ze net stinnen, maar daarheen. We gaan naar de volgende plaat eigenlijk een hele mooie van VOF de Kunst. Die zongt even oer, Susanne.

Ja, dat vind ik een hele mooie plaat van de Eagles. En Take It Is Easy. De Eagles, wie ik een hele mooie plaat van Take It Easy. Dat weet het. En toen heb ik gedraaid helemaal plaat van Robin S. en Show Me Love. En toen VOF, De Kunst en Susanne. Nu had ik nou je Radio Spamberg spot op deze nooit mee. Maar Johannes de Vries. Tot om 4 voor het wat leuke muziek. Heimke spot naar je spot evenementen in de regio. Kun je altijd even een e-mail sturen naar vredigleven@hotmail.com. Of info@radiospamberg.nl. Dan geeft de spot redactie zien dat er een mooi spot evenementen in de regio binnen. Hè? Dat is 18, 20 en 21 juni. Dan hebben we beach volleybal toernooi. En van mijn beach voetbal toernooi. En de 21ste, dat mag ik weten, hè? Maar dat is nog een verrassing van mij. Dat is Nijwijk daar bij het Cliff in Oormarm, hè? Ik zou ze net stingen, maar daarheen op naar een beachvolleybal toernooi in Oormarm. Dat is vreemd, snoen en snoeien.

Dan heb ik weer mooi water erbij. Sintje erbij. Wat was me meer? We gaan even naar de volgende plaat. Ik een hele mooie nieuwe van Take That. Je hebt heel soort nummers maken, maar deze vind ik een hele mooie nieuwe. Dat past wel mooi bij me, dit waar. Take That. En Sign. In Radio Spanberg spot met Johannes de Vries. Een hele goeie meeje.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Trije Oeren.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Op de provinciale weg in Zeeland, waar donderdag bij een verkeersongeluk 4 fietsers omkwamen, is de snelheid aangepast. Omdat veel mensen er bloemen neerleggen, mag op de N290 nu 50 in plaats van 80 gereden worden, meldt Omroep Zeeland. In een flauwe bocht raakte een auto van de weg en reed op een naastgelegen fietspad een groep fietsers aan. 3 kinderen en een directrice van de school kwamen om het leven. De 19-jarige bestuurder van de auto zit vast. Israël heeft luchtaanvallen uitgevoerd op de Libanese hoofdstad Beirut. Volgens het Israëlische leger waren de aanvallen gericht op een commandocentrum van Hezbollah. 2 mensen zijn omgekomen en 4 anderen raakten gewond, melden Libanese staatsmedia. Sinds 8:15 vanochtend zit een deel van Rotterdam-Zuid zonder stroom. De storing werd veroorzaakt door een brand in een hoogspanningsstation. Netbeheerder Stedin verwacht dat het nog de hele middag gaat duren voordat het is opgelost. Zo'n 20.000 huishoudens zitten zonder stroom, net als 2 tramlijnen in de stad. In Brazilië zijn 6 mensen opgepakt na de dood van een vrouw bij het bungee jumpen. De Braziliaanse vrouw van 21 zat niet vast aan het touw dat haar val had moeten breken. Op een video is te horen hoe iemand kort na de sprong in paniek iets roept over het touw. De vrouw viel ruim 40 meter en hulpdiensten konden niets meer voor haar doen. Het weer langs de kust en in Zeeland is het zonnig. Verder bewolkt en zo goed als droog bij 18 graden. Vanavond ook droog en dan daalt de temperatuur naar 13 graden. Morgen meer zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Een hele goeie meneer, welkom bij de tweede uur van Radio Spanburg Spot op 14 juni 2022. En de eerste plaat weer een hele mooie van Hot Chocolate en Emma. Dit is Radio Spanburg Spot met Johannes de Vries tot de 4 uur ta. We proberen wat leuke muziek te draaien, dat is nooit mee. Je kan Radio Spanburg te ontvangen op de Soisje van Vjouwer, 100 Soisje van de regio Heerenveen en Amstreken en ik via DAB Plus Radio. Via kanaal 8C, glashelder op jouw autoradio. En ik via de tv-maatschappij en BWK via de tv te jaren. En via de nieuwe app van Radio Spanburg. Kan we even downloaden. Stin en Kolger een mooie informatie op. En via de tv-kanaal ben ik via tv-KTR.

En de volgende plaat stiet ik Scherp. Dat is een hele mooie van de Dijk. Je hebt heel soort nummers maken, maar deze vind ik een hele mooie in. Van de Dijk. Die zong zometeen even een oor bloedend hart. Luister me gezellig mooi tot om 4 uur in dit Radio Spammer Spot.

Ja, dat weekend een helemaal plaatje van Soli, Lonos en Mental Theo en Wonderful Days. En toen heb ik eruit helemaal plaatje van De Dijk en Bloedend Hart. Jok en komende tiers die werden luisterd naar muzikaal onthalen op deze tiers dit jong, mooi Anne de Jong. Dat is van 8 tot 10. Vanuit de thuisstudio van Anne, hè? Dus hij me verzoekjes kan gerust naar Anne appen en België. Dus komende tiers die van 8 tot 10 muzikaal onthalen, mooi Anne de Jong. En heemke spot naar spot evenementen in de regio, kan je altijd even een e-mail sturen naar je vredigleven@hotmail.com of info@radiospamberg.nl. Dan gaat de spot redacties en dat ik spot evenementen in de regio binnen of evenementen in de regio ken ik. Dus heemke spot evenementen in de regio of evenementen in de regio. Kan je me altijd even een e-mail sturen naar vredigleven@hotmail.com of info@radiospamberg.nl. Tot om 4 uur het aan je dit Spamberg spot met Johannes de Vries. Wat er van alles wat goud van oud, wat Hollandstalig, wat top 40 muziek. Dan ga ik even naar in de platenkast station. De Bolering heb ik een heel soort nummers maken. Maar deze titel ik klaar voor. De Bolering. Going to Turn. Nou, hier komt de echte klassieker. Bolering. In Spamberg spot met Johannes de Vries.

jullie doen nog wel een sport of niet? En dat is er mee. Ik bedoel niet de pols en de kerels meer. Ik bedoel een echte sport voor echte kerels. Even wachten, de gast biedt met de mic over elkaar, hè.

Jullie weten toch wel wat nalen is? Drammen, zeiken, zeuren, zaligen en vervelend weer. Of dat nou al vader en moeder thuis is. Of de baas op het werk. Of de chef op kantoor. Of de meester of de juffrouw op school. Elke vervelende, onderwetse, autoritaire zak.

Ja, dat wil ik een helm opleid van de Fingerboys en We Like the Party. En toen heb ik gedraaid een helm opleid van Normaal en de motocross is oh, oh, oh, oh, live. En toen de goalleren en going to the run. Hier in Spanberg Spot. Op de Soysioen Fjouwer en ik op de 100 Soysioen in regio Heerenveen in Amstrek. En ik via DAB Plus Radio 4 kanaal 8C. Een glashelder op jouw autoradio. En ik via de tv-maatschappij en bij Wicca via de tv-TR. En via de nieuwe app van Radio Spanberg. Mij wij weer downloaden. Bij Wicca via de tv-kanaal van RTV Spanberg TR. Dit is tot om 4 voor het jaar, Johannes de Vries, mijn Spanberg Spot.

gaan naar de volgende plaat. Je kan helemaal niet van Tom Petty. En Running Down a Dream. Hier in Spanbergspot. Een hele goeie meeje.

Ja, dat vind ik een hele mooie plaatje van Doom en Hardcore Vibes. En toen heb ik het eruit helemaal een plaatje van de makkers en Zomerson. En toen hebben we eruit een helemaal plaatje van Tom Petty. Running Down a Dream. Nou had ik nou je Spomberg spot met Johannes de Vries op deze nooit mee, maar die enige echte Johannes de Vries. En hij hem kan spot naar spot evenementen in de regio. Kan je hem altijd even een e-mail sturen naar vredigleven@hotmail.com of info@radiospomberg.nl. Dan gaat de spotredactie en daar trek ik mooie spot evenementen in de regio binnen. Na je week 18, 20 en 21 juni. Dan hebben we beach volleybal. En voor mij beach voetbal. En de lijst is een verrassing voor mij, hè? Daar zal ik bij de dorpshuizen Cliff in Oormarm. Op de parkeertroin in Oormarm. Achter de cirkel van Oormarm, hè? We gaan samen naar de volgende plaat aan. Ik een hele mooie van Sweet. Ja, die heeft heel soort nummers gemaakt, maar deze vind ik een hele mooie van Sweet. Goud vanuit het, deze doos voor je. Dit is Sweet en Blockbuster. Op de Sojjan Fjouwer, 100 Sojjan Regio Heerenveen in Amstrikken en ik via DAB Plus Radio 4 kanaal 8C. Tot een 4 voor het einde, het Spanbergspot met Johannes de Vries.

Ja, dat doe ik een hele mooie plaatje van The Party Animals en Vlammen Abraxas. En Have You Ever Been Mellow? En toen heb ik een heel mooi plaatje eruit van de Duelisten en Marcel de Vries en Oranje. Ja, jong, met de Nederlands elftal speel je, hè? Om 10 uur. En Johannes houdt altijd zijn trainers nou plat voor. Nou, maar jongens, ik, hè? En toen heb ik eruit helemaal plaat van Sweet en Block Booster. Hier in Spanberg Spot. Mooi Johannes de Vries. Na 4 uur heb ik een heel mooi programma Snijske Muziek met Romke Kroon die ik tot een zoon hoorde daar. Van zondag heb ik Radio Spanberg non-stop muziek. En van 8 tot 10 heb ik afslag maandag van Erik de Boer en Ronald van Pol. Ik weet net als hun oranje gekleed is. Maar de kleuren van oranje. Dan kan ik hun direct de kroeg in, hè? Nee, is niet. Dus tussen 8 en 10 heb ik afslag maandag met Erik de Boer en Ronald van de Pol. Ik denk dat we een oranje kleren aan hebben. Of t-shirten. En wat sminken. We gaan something naar de volgende plaat. Ik een hele mooie van Queen. Queen heeft een heel soort nummers maken, maar deze vind ik een hele mooie van Queen. Somebody to love. Lust maar gezellig mooi, tot om 4 voor de tijd. Het Spanberg Spot met Johannes de Vries. Op de Sojaan Fjouwer, 100 Sojaan en regio Heerenveen en Amstregen. En ik vier dat je bij Plus Radio via kanaal 8C glashelder op jouw autoradio. En via RTV Spanberg TV kanaal. Hier is Queen and Somebody to Love.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Fjouwer Oeren.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Netbeheerder Stedin zegt dat de stroomstoring in Rotterdam-Zuid rond 5 uur vanmiddag verholpen kan zijn. Zo'n 20.000 huishoudens hebben last van de storing. En ook rijden sommige trams niet, doen verkeerslichten het niet en kunnen liften en roltrappen niet werken. De storing begon vanochtend aan de slingen na een brand in een hoogspanningsstation. In Zeeland is de maximumsnelheid van de weg bij Terhole verlaagd na het verkeersongeluk met kinderen die op een schoolkamp waren. Dat is besloten omdat veel mensen bloemen neerleggen op de plek. Donderdag raakte een auto van de weg en reed in op een groep leerlingen uit groep 8. 3 van hen kwamen om en ook de directeur van de school die mee was overleefde het ongeluk niet. Na de val van een kabinet moet niet automatisch een nieuwe verkiezing komen. Daarvoor pleit vertrekkend vicepresident Raad van State Tom de Graaf in Buitenhof. Volgens hem zou eerst geprobeerd moeten worden om een nieuwe coalitie te vormen, zoals ook in andere landen gebruikelijk is. De Graaf vindt dat Nederland behoefte heeft aan meer politieke stabiliteit en een lange termijn beleid. Eerder deed ChristenUnie-leider Bikker eenzelfde voorstel, maar dat kreeg weinig steun. Een groot deel van de spullen die gisteren in de VS werden gestolen van het Engelse nationaal voetbalteam zijn weer terug. Het ging om ruim 15.000 euro aan gesigneerde shirts, schoenen en ballen. 2 mannen zijn aangeklaagd voor de diefstal. Ze riskeren een celstraf van 7 jaar. Het weer langs de kust en in Zeeland is het zonnig, verder bewolkt en zo goed als droog. Het is ongeveer 18 graden, vanavond ook droog en dan daalt de temperatuur naar 13 graden. Morgen dan meer zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Een hele goeie mee, welkom bij Radio Spomberg Sport op 14 juni 2022. En dat trekt een hele mooie nieuwe van Men at Work. Een overkill. We proberen wat leuke muziek te draaien van jong en oud, niemand uitgezonderd. Op deze nooit mee in Spomberg Sport met Johannes de Vries. Hij heeft een spot en spot evenement in de regio. Kan je hem altijd even een e-mail sturen naar vredigleven@hotmail.com of info@radiospomberg.nl. Dan gaat de spotredactie zien dat er een mooi spot evenement in de regio binnen. Of evenementen. Dan hebben we jeugd in 20 en 21 juni beach volleyball toernooi en beach voetbal. En 21 juni, dat is nog een verrassing, hè? Dat weet ik zo net. De Holger in Noormarm, het klif op Pekeetroin, achter de cirkel.

We gaan something naar de volgende plaat van de gast. Noord-Nederlands Orkest. Je zongt even Alles of Niets. Lust me gezellig mooi op deze nooit mee. Oh, Radio Spanbrug op de tastel. Sowieso van jou, 100% regio hier van en omstreken. En ik via DAB Plus rij via je kanaal 8C. Tot om 4 voor het Spanbrug spot met Johannes de Vries.

DJ Paul Elstakken, Love You More. Ja, die stiet ik bij de Beach Rockers Festival. Dat is 3 en 4 juli. Wat is 2020, hè? Bij de Ulesprong. Onsneldik, hè? En toen heb ik gedraaid helemaal blijvende kast en Noord-Nederlands orkest en Alles of Niets. Jo, had ik nou je Spanburg spot met Johannes de Vries tot om 4 voor het A. Wat goud vanuit, wat Hollandstalig, wat Friestalig en wat top 40 muziek. U te verliezen, hè? Jou kan een Radio Spanburg te ontvangen op de Social Viewer. 100 Social Regio Heerenveen en Amstrijk via DAB Plus Radio via kanaal 8C. Glashelder op jouw autoradio. We beginnen zometeen naar de volgende plaat uit een harmonie van The Blue Diamonds. Die had een heel soort nummers maken, maar deze vind ik een harmonie van de Blue Diamonds. En Little Ship. Voor de mensen die op boord benen, hè?

Ja, dat ook in harmonie van Cultuur, Beat en Mr. Fijn. En toen heb ik het er helemaal plaat van Romy. Komt dit door jouw mooie blauwe ogen? En toen heb ik het er helemaal plaat van To Blue Diamonds en Little Ship. Jouw hark nou je Spanberg spot op deze stond mee, maar Johannes de Vries. Na 4 uur heb ik een heel mooi programma Snijsige Muziek, maar Romke Kroendijk tot zo'n zon over het a. Van zon tot 8 hebben wij Spanberg non-stop muziek. En van 8 tot 10 hebben we afslag maandag met Erik de Boer en Ronald van der Pol. De heren in oranje kleuren, hè. Dan kunnen hun daarna naar de kroeg dan voetbal te zien, hè. Nederland met de jongen om 10 uur in Japan. Ik zie maar plotten voor, hè. We gaan naar de volgende plaat. Ik ken helemaal niet van Keep Trick. I want you to want me. En dan ooit Scottwall. En iedereen wil Scottwall. Lust me gezellig mooi. Dit is tot de 4 voor het A. Spanberg spot met Johannes de Vries.

natuurlijk een hele mooie van Mr. President en Coco Jumbo. En toen heb ik eruit helemaal plaatje van Scott Wall en iedereen wil Scott Wall. En toen heb ik eruit helemaal plaatje van Keep Trick en I Want You To Want Me. Yo, had ik je nou Spanberg spot? Mooi Johannes de Vries. En kom met de tiesti, dan heb ik een muzikaal onthaal op deze tiesti, mijn Arne de Jong. Kijk, heb ik een verzoekje even naar Arne, even belde en appen.

vanuit de Arnhemse thuisstudio, hè? En hij heeft een spot met spot-evenementen in de regio of evenementen. Kan je hem altijd even een e-mail sturen naar vredigleven@hotmail.com of info@radiospamberg.nl. Dan gaat de spotterredactie en dat er een mooi spot-evenementen in de regio binnen.

We gaan something in orde van de plaat. We gaan even naar de Catch, even naar Volendam. Die het heel soort nummers maken, maar deze vind ik een hele mooie van de Catch. Hey, voor de oudere meesten even een hele mooi plaatje van de Catch. We gaan even naar het Kitchen Let Dance. Luister, dan moet ik zelf mooi op deze noot meer mooi Johannes de Vries, mooi Spanburg Sport.

Natuurlijk een hele mooie van Black Eyed Peas en I Got The Feeling. En toen heb ik het rood helemaal blijven van Jannessen, Dans Tot De Morgen Met Mij. En toen ben ik in Volendam, daar wist ik nooit te ketsen, Let Dance. Nou had ik nu je Spomberg spot met Johannes de Vries op 14 juni 2022. Jou ken ik al altijd even Vredjoens, harkje naar je Sieps stoorzender. Dat is elke Vredjoen tussen 6 en 8. En tussen 8 en 12 uur dan hebben we even wat oors met Henk Jansen en Niels Kwakman. Of woensdag morgen tussen 10 en 12 uur Feliciane Mix met Romke Kroondijk. Je kan gerust even op de website van Radio Spomberg zijn, dat is www.radiospomberg.nl. Er staat al die informatie op. Je kan ik via Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. In Alger informatie op filmpjes. Hij heeft zelf een spot met spot evenementen in de regio. Kan je hem altijd even een e-mail sturen naar vrijdagleven@hotmail.com of info@radiospomberg.nl. Dan gaat de spotredactie en daar trekken we spot-evenementen in de regio binnen. We gaan zo meteen naar de volgende plaat van Wally Tax. En Miss Wonderful. En dan gaan we even naar Jeroen van Silst en jouw liefdewens. En daarna kon ik even af. Eerste Wally Taxen, Miss Wonderful, hier in Spanbrugspot. MUZIEK

0: Ja, dat we kunnen helemaal opleiden van Jeroen van Silsten. Jouw liefde wens.
1: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 4 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De stroomstoring in Rotterdam-Zuid is opgelost. Netbeheerder Stedin zegt dat alle stroom weer geleidelijk wordt aangezet nu. De storing begon vanochtend na een brand in een hoogspanningsstation. Bijna 20.000 huishoudens hadden er last van. Ook werkten verkeerslichten niet en konden sommige trams niet rijden. Volgens de veiligheidsregio werkte ook het mobiele netwerk minder goed. Stedin verwacht dat alle huishoudens om 6 uur vanavond weer stroom hebben. Voor de kust van Kroatië zijn 3 mensen om het leven gekomen toen een zeilboot waarop ze zaten in botsing kwam met een veerboot. Volgens de autoriteiten wordt nog naar 1 vermiste opvarende gezocht. 8 mensen die op de zeilboot zaten konden worden gered. 8 alle opvarenden van de zeilboot kwamen uit Tsjechië. Het ongeluk gebeurde tussen de eilanden Brak en Solta. De veerboot had 125 mensen aan boord. De veerdienst heeft alle geplande vaartochten van vandaag geannuleerd. In Zeeland is de maximumsnelheid van de weg bij Terholen verlaagd na het verkeersongeluk met kinderen die op schoolkamp waren. Dat is besloten omdat veel mensen op de plek bloemen neerleggen. Donderdag raakte een auto van de weg en reed in op de groep leerlingen uit groep 8. 3 van hen kwamen om en ook de directeur van de school die mee was overleefde het ongeluk niet. De Formule 1-race van Barcelona is gewonnen door Lewis Hamilton. Het is zijn eerste zege in een auto van Ferrari. WK-leider Kimi Antonelli leek tweede te worden, maar viel in de slotfase uit. Max Verstappen finishte als 4e. En autocoureur Nick de Vries heeft de 24 uur van Le Mans gewonnen. Hij won samen met een Japanse en een Britse coureur. De Franse autosportklassieker Le Mans werd voor de 94ste keer verreden. De Vries is de 3e Nederlander ooit die de race wint. Het weer langs de kust en in Zeeland zonnig. Verder bewolkt, maar wel droog bij 18 graden. Morgen meer zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit wie de eerste oren met Snoiske muziek op Radio Spannenburg. Sadalis komt het landelijke ijs en daarna nog een tweede oren met non-stop Snoiske muziek.
1: Dit is Radio Spannenburg, het het van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is Seizoeren.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Een meerderheid van de Zwitsers is tegen een maximum aantal inwoners. Nog niet alle stemmen zijn geteld, maar duidelijk is wel dat ruim 53% tegen is. De rechtse initiatiefnemers willen dat het aantal inwoners niet groeit tot boven de 10 miljoen. Nu wonen er ruim 9 miljoen mensen. Zwitserland is een van de snelst groeiende landen van Europa, vooral door het grote aantal arbeidsmigranten die er naartoe trekken. Tegenstanders van het maximum aantal inwoners wijzen erop dat de meeste arbeidsmigranten in Zwitserland uit omliggende EU-landen komen. In Rio de Janeiro in Brazilië zijn zeker 6 doden gevallen toen 2 helikopters tegen elkaar vlogen. Braziliaanse media melden dat alle inzittenden van de toestellen om het leven zijn gekomen. Een van de helikopters kwam terecht op een terrein met elektrische auto's. Het toestel ontplofte en meerdere auto's vlogen in brand. Een staartdeel kwam terecht op een gebouw. Voor zover bekend raakte daarbij niemand gewond. Hoe de botsing in Rio de Janeiro kon gebeuren is nog niet duidelijk. In Noord-Holland is een derde verdachte opgepakt voor het voorbereiden van een explosie of brand met een terroristisch oogmerk afgelopen maart. De politie en het OM houden er rekening mee dat een synagoge in Heemstede het doelwit was. De derde verdachte is een man van 20. Eind maart werden al 2 tieners opgepakt. Het tennistoernooi in Rosmalen is gewonnen door de Pool Camille Majczak. Hij won in de finale van Alex de Minaur in 3 sets. Het is voor Majczak zijn eerste ATP-toernooiwinst ooit. Bij de vrouwen werd de finale van de Libema Open afgelast. Finalist Barbora Krejcikova is ziek en daarom gaat de titel naar de Amerikaanse Robin Montgomery. Het weer, de laatste buien trekken weg en vanavond verder droog. Het koelt dan af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt, 's middags vaker zon en maximaal 21 graden.

0: Dit weer de snoiske muziek van Joort. Beide oren binnen waarom te beluisteren op de website van radiospanberg.nl en frisiana.frl. Graag want naar.
1: Dit is Radio Spannenburg, het het van de Frieske Marne. Mij nooit Nijs, u binnen en boetelaan. Het is zo'n oren.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Noord-Holland is een vierde verdachte opgepakt voor het voorbereiden van een explosie of brand met een terroristisch oogmerk in maart. De politie en het Openbaar Ministerie houden er rekening mee dat een synagoge in Heemstede het doelwit was. Deze nieuwe verdachte is een man van 20. Eind maart werden al twee tieners opgepakt vanwege een verdachte situatie. En een week later werd in de zaak een Amsterdammer van 18 gearresteerd. De politie was extra alert omdat er eerder explosies waren bij Joodse instellingen in Amsterdam en Rotterdam. Een meerderheid van de Zwitsers is tegen een maximum aantal inwoners. Nog niet alle stemmen zijn geteld, maar duidelijk is al wel dat ruim 53% tegen is. De rechtse initiatiefnemers willen dat het aantal inwoners niet groeit boven de 10 miljoen. Nu wonen er ruim 9 miljoen mensen in Zwitserland. Het is een van de snelst groeiende landen van Europa. Vooral door het grote aantal arbeidsmigranten die er naartoe trekken. Tegenstanders van het maximum aantal inwoners wijzen erop dat de meeste arbeidsmigranten in Zwitserland uit omliggende EU-landen komen. Voor de kust van Split in Kroatië zijn zeker 3 doden gevallen bij een botsing tussen een veerboot en een zeilboot. 8 opvarenden van de zeilboot konden worden gered. Er wordt nog naar 1 gezocht. 4 opvarenden zouden in het ziekenhuis liggen, maar niemand is in levensgevaar. Wielrenner Isaac Del Toro heeft op overtuigende wijze de Ronde van Auvergne, voorheen de Dauphiné Libéré, gewonnen. De Mexicaan sloeg zijn slag in de zware slotetappe, waarin hij de klassementsleider Luke Tuckwell en zijn voornaamste belagers Matteo Jorgensen, Juan Ayuso en Tobias Johannessen op afstand reed. Het weer, de laatste buien trekken weg en dan is het vanavond verder droog. Vannacht vanuit het noorden bewolkt en de temperatuur daalt naar een graad of 11. Morgen eerst bewolkt, 's middags steeds meer zon. Het wordt morgen 16 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ekkeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste muziek uit Amerika, jest in country, folk en rock'n'roll. Sneum om 1 uur.

dos, one, two, tres, cuatro.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 8 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Zeeland lopen duizenden mensen in een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begon bij een meubelboulevard bij Axel en eindigt op de basisschool waar de 3 omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag reed een 19-jarige automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast. In Noord-Holland is een 4de verdachte opgepakt voor het voorbereiden van een explosie of brand met een terroristisch oogmerk afgelopen maart. De politie en het Openbaar Ministerie houden er rekening mee dat een synagoge in Heemstede het doelwit was. De nieuwe verdachte is een man van 20. Eind maart werden al 2 tieners opgepakt vanwege een verdachte situatie. En een week later werd in de zaak een Amsterdammer van 18 gearresteerd. De politie was extra alert omdat er al eerder explosies waren bij Joodse instellingen in Amsterdam en Rotterdam. In de Amerikaanse stad Dallas zijn duizenden oranje supporters onderweg naar het stadion. Daar neemt het Nederlands elftal het straks om 10 uur op tegen Japan. De fans lopen in een stoet, ook wel bekend als een oranje mars. De KNVB zei eerder dat ze ervan uitgaan dat er zo'n 10.000 oranje supporters meelopen. De Nederlandse hockeymannen hebben in de Pro League gewonnen van India. Het werd in Rotterdam 3-2 en daardoor staan ze nu op de 5de plaats. De vrouwen wonnen eerder op de dag opnieuw van Ierland met 4-0. En dat was voor Nederland de 9e zege op rij in de Pro League. Het weer droog met af en toe zon. Het koelt vanavond en vannacht verder af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt, 's middags steeds meer zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wanneer het weekend weer werk wordt, is het tijd voor Afslag Maandag. Met Erik de Boer en Ronald van der Pol.
2: Waar ben jij?
3: Ik ben hier.
2: Hoi Ronald. Welkom, Afslag Maandag 2, 45, 14 juni, 15 juni 2026. Leuk dat je luistert.
4: Nieuws, evenementen, goede muziek de komende 2 uur op jouw radio.
2: Zo is dat. En deze is fijn hoor. Tracy Allman is dit. They Don't Know op Radio Spannenburg.

0: The Beastie Boys. You gotta fight for your right. En tussen haakjes dan weer to party. Want het is altijd een feestje het leven.
1: Jij zegt het.
0: Maar je moet zelf de slingers ophangen.
1: Dat is waar.
0: Ja, precies. We laten hem even uitspelen. Bedankt. Nogmaals welkom. Aflevering 245. Dit zit erin.
2: Nou, we gaan het hebben over het uitblinkerstraject muziek. Dat zijn allemaal leerlingen van de brede school Jan Rezeurt die dat allemaal gaan laten zien. Streekharmonie Concordia die gaat ook een muzikaal seizoen afsluiten met het Midsimmerklanken in het Gringen. Nou, wat dat is, hoor je allemaal dit uur. Verder hebben we nieuws uit de regio. Dit weekend was het groot feest bij De Bregen. Dat is de openbare basisschool in Schuisterbrug. Want de leerlingen van groep 6, 7 en 8... die hebben afgelopen vrijdagavond Sjong gewonnen. Ah. Dat is een liedjeswedstrijd.
0: Ja.
2: Nou, is niet enig.
0: Dat is leuk.
2: En het weer voor de komende dagen. Nou, deze maandag hebben we veel bewolking, later meer zon. En vanaf woensdag schijnt het bloody hot te worden.
0: Oh jee.
2: Ja, bloedbenauwd gaat het worden. Ja.
0: Okay.
2: Kan nooit normaal in Nederland.
0: Nee, dan heb je regen, dan heb je bloedheet weer en dan is het straks weer aan het vriezen. Ja, we gaan het meemaken.
2: Ja. Dan hebben we ook nog het WK voor de deur staan. Nederland moet om 10:00 spelen.
0: Tegen Japan. Herhaling, dan weet je dan wat de uitslag is.
2: Ja, dan weet je wat de uitslag is. Maar we kunnen daar, als je op maandagochtend luistert en je denkt... nou, waarom zijn ze niet verdrietig of waarom zijn ze niet vrolijk?
0: Wij weten het niet. Nee, dat is een verrassing hier.
2: Toch is het programma actueler als dat je denkt.
0: Ja, dan sowieso.
2: Ja hoor.
0: Normaal is de derde plaat achter al die vinyl, maar dat ding is nog steeds stuk.
2: Dit is de laatste week weer, hè?
0: Ja, ik heb me voorgenomen volgende week weer helemaal te fixen.
2: Dus, deze week komt monteurtje Sven langs om het...
0: ja. Precies, die fixt dat wel weer even. Ja. Dus we doen het nog even een keertje zonder vinyl. Volgende week is hij er weer. Zometeen Total Touch, Love Me in Slow Motion, eerst Savage Garden.

0: Jerry Lee Lewis, Great Balls of Fire op Radio Spanenburg. Leuk dat je luistert.
1: We hebben allemaal culturele evenementen op het programma.
0: Zeker.
1: Even zien, hoeveel hebben we er? 3. Oké, okay, beginnen we bij de jonge meesters. Dat zijn leerlingen van het Toornhoes. Die sluiten zondag aanstaande het seizoen af met een concert in de Brede School Zuid. Dat is in Jouweren. En tijdens het concert laten de jonge muzikanten horen waar ze het afgelopen jaar allemaal aan hebben gewerkt. Op het programma staan zowel klassieke als lichte muziekstukken, uitgevoerd als solo in ensembles en door het Uitblinkerskoor. En dat is bedoeld voor zeer gemotiveerde en getalenteerde leerlingen tussen de 10 en 18 jaar. Naast lessen op hun eigen instrument krijgen zij onder meer les in harmonieleer, componeren en samenspel. En dit seizoen zijn 4 leerlingen toegelaten tot een vakopleiding. Nou, dat is toch een mooie prestatie. De zaal die opent zondag 21 juni om 18:20. En het concert begint om 18:30. Duurt een uurtje, toegang is gratis, maar het aantal plaatsen is beperkt.
0: Streekharmonie Concordia die sluit het muzikale seizoen af met een concert met zimmerklanken in het Green. Het concert vindt plaats op zondag 21 juni in het Openluchttheater in de Theatertuin in Rijs. Aan het concert werken ook mee jeugdorkest De Muziekmaten en het vocaal ensemble Core Business. En op het programma staat een gevarieerde selectie van lichte en vrolijke muziek. Core Business brengt daarnaast een mix van muziekstijlen van renaissance tot close harmony en pop. Koor en orkest verzorgen afwisselend optredens en sluiten gezamenlijk af. Het concert begint om 3:00 aan de Enkhuizerlaan 8 in Rijs. Kost niks om aanwezig te zijn. Bij de uitgang wordt wel even een collecte nog gevraagd.
1: En het kwartetkoor dat verzorgt zondag 21 juni een vrolijk concert in het Papagenohuis in Lemmer. Het koor bestaat uit zangers uit verschillende delen van de provincie en staat sinds 2019 onder leiding van dirigent Feike van Tuinen. Het concert dat vindt plaats in de voormalige kerkruimte van Papagenohuis en staat in het teken van lichte zang en muziek. Ook wordt het publiek af en toe uitgenodigd om een stukje mee te zingen. En indien nodig wordt uitleg of vertaling gegeven bij de Friese liederen. Het concert dat is zondagochtend om 11:00. Gratis toegang. Na afloop is er een vrijwillige bijdrage. En die gaat dan, die komt er goed aan het Papagenohuis.
0: Kijk, dat is leuk.
1: Nou, dat is mooi, ja.
0: Zometeen.
1: Weerbericht om 8:30. Vers gebakken voor u. Wolken, zon, beetje wind. De laatste regendruppen die gaan vallen. En oplopende temperaturen.
0: Klinkt heel harmonieus allemaal opeens. Zometeen Sailor, een glas of champagne. Eerst Al Stewart, Year of the Cat bij Radio Spanenburg.

0: Oh, ik heb zin in een glas champagne eigenlijk. Zeker, glas of champagne. Doe maar tenminste niet in herhaling hoor, want dan is het opeens een alcoholistische
1: gedrag. Ja, dat is niet heel handig.
0: Dat moet je niet willen, nee. Is het weerkoortje überhaupt aanwezig?
1: Nee, die zit in Dallas.
0: Shit, sorry.
1: Maar ik heb een opname
0: geregeld. Heb jij een opname geregeld?
1: Een opname geregeld, ja.
0: Maar mag ik die even hebben? Kun je hem even aangeven?
1: Dat is dit bakje.
0: Ja. Even kijken, trekje. Nummer?
1: Nummer 3, want ze tellen van 3 naar 1.
0: Oh.
1: Dat ging best wel snel.
0: Ongelooflijk.
2: Radio Spannenburg, weerbericht.
1: Ja, deze maandagochtend hebben we te maken met veel bewolking. Mogelijk nog een spat motregen, maar dat zal niet al te veel voorstellen. En naarmate de ochtend vordert, dan neemt de neerslagkans af. Wel is het nog redelijk fris. Temperatuur in de ochtend graadje of 13. En dat bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Maandagmiddag dan is het droog en breekt vanuit het westen steeds vaker de zon door. Aan het einde van de middag is het dan ook ronduit zonnig. En die noordwestenwind die blijft matig van kracht. Aan de noordkust houdt daar rekening mee een vrij krachtige wind. Geldt ook voor het IJsselmeer. Maximum temperatuur rond de 18 graden. Daarbij nog wel dus een beetje fris voor de tijd van het jaar. Dan maandagavond. Dan is het droog met zon en enkele velden met sluierwolken. Een graadje of 15 halverwege de avond. En in de nacht naar dinsdag dan neemt de bewolking verder toe en stijgt vanuit het westen de kans op een bui. Minimum temperatuur in onze regio een graad of 10 of 11. Dinsdag dan starten we bewolkt. 'S Middags breekt de zon vaker door en de aangevoerde lucht die wordt steeds warmer. Het kwik stijgt dinsdag al op veel plaatsen naar 22 graden. En de wind die is zwak of matig van kracht en waait uit het westen tot zuidwesten. Woensdag dan blijft het in het midden en in het zuiden van het land op veruit de meeste plaatsen droog en is daar een afwisseling van wolken en zon. Bij ons in het noorden is de kans op een enkele bui wat groter. En er waait een matige en boven de meren vrij krachtige zuidwestenwind. En het is prima met 22 graden. Maar daarna, vanaf donderdag, dan wordt het bloody hot. Zonnig en warm weer. 27 graden op donderdag. En op vrijdag is het drukkend warm met 29. Misschien tikken we ze zelfs de 30 graden na.
0: Wow.
1: Ja, ongekend hè.
0: Ja,
1: sta je nu niet bij stil. In de loop van de vrijdag dan stijgt wel de kans op regen en onweersbuien. En ook zaterdag is het waarschijnlijk nog zomers warm met enkele buien. En ook dan mogelijk met een klapje onweer.
0: Bam!
1: Ja, lach maar om.
0: Is dat je onweerimpressie?
1: Ja, maar dan keer 60.
0: Maar dan keer 60?
1: Ja. Oké. Okay. Dat was een bescheiden onweersimpressie.
0: Dan de weerspreuk van deze week.
1: Boeren, die maaien nu hun grasjes. Stedelingen pakken hun terrasjes.
0: Dat is wel waar.
1: Klopt.
0: Zometeen in de afslag maandag.
1: Hebben we allemaal nieuws uit de regio. Het waaide hard de afgelopen weekend en daarom zijn er ook meerdere personen te water geraakt. Dat gebeurde onder andere bij Ter Herne. We gaan het hebben over Sjong Junior. Groot feest in Schastenbrug, want die basisschool heeft Sjong Junior gewonnen. Nou, wat een feest, met wat een feest.
0: Lekker bezig. René Vroog is dit. Alles kan een mens gelukkig maken.

0: liefde aan de telefoon. Klinkt heel fout trouwens. Love aan de telefoon is, was dat bij Radio Spannenburg. En daarvoor hadden we Keen, Somewhere Only We Know. Brengt dus bij Nieuws uit de Regio.
1: Zaterdagochtend zijn meerdere personen te water geraakt nadat hun zeilboot omsloeg op het Jerregat bij Te Herne. Het incident gebeurde rond 10:15. Meerdere hulpdiensten die kwamen in actie, waaronder een tankautospuit uit Joure en een waterongevallen voertuig uit Leeuwarden. Ook de brandweerkorpsen van Grauw en Langweer die rukten met boten uit om hulp te bieden op het water. Door de harde wind sloeg een valkzeilboot om. Volgens onze correspondent ter plaatse wist de brandweer de opvarenden snel uit het water te halen. Na de redding zijn de betrokkenen nagekeken door ambulancepersoneel. Ondanks de schrik bleek niemand ernstig gewond te zijn geraakt.
0: Groot feest bij OBS, de Breg uit Scharsterbrug. De leerlingen van groep 6, 7 en 8 die hebben vrijdagavond het liedjesfestival Song Junior gewonnen. De finale die vond plaats in de Lawaai in Drachten. Voor de school was het al de derde keer dat ze in de eindstrijd stonden. Maar deze keer ging de hoofdprijs daadwerkelijk mee naar Scharsterbrug. Het winnende lied gaat over het leven in het dorp en de brug die daarin centraal staat. Volgens een van de juryleden zou het nummer zomaar kunnen uitgroeien tot een nieuw volkslied van Friesland.
1: De geschiedenis van Huize Rijs die krijgt opnieuw aandacht in een nieuw boek van publiekshistoricus Arnold van der Ridder. In Huize Rijs en haar personeel brengt hij tientallen mensen die op het landgoed werkten uit de anonimiteit. Aan de hand van foto's, archiefstukken en familieverhalen ontstaat een beeld van het dagelijks leven op het landgoed dat in 1937 werd gesloopt. Voor het onderzoek maakte van der Ridder gebruik van historische kranten, notariële akten en particuliere fotoverzamelingen. Naast de geschiedenis van het personeel bevat het boek ook een Friese samenvatting en informatie over eetgewoonten van verschillende bevolkingsgroepen in Gaasterland. Het boek Huize Rijs en haar personeel verschijnt aanstaande vrijdag.
0: En zanger Siep van der Ploeg die is deze maand 60 jaar geworden. En om dat te vieren hield hij zondag een bijzondere bustocht, de Siepstedentocht. En dat doet hij langs alle 11 steden natuurlijk. De tocht die werd gereden in de historische bus van het Nationaal Openbaar Vervoer Museum, die ongeveer even oud is als de zanger zelf. De bus die vertrok zondagochtend vanuit Leeuwarden in Sloten werd de zanger opgewacht door muzikant en collega-muzikant Pieter Wilkens.
1: Meer nieuws op onze socials en op rtvspannenburg.nl. Onder andere nog leuke beelden, sfeervolle beelden van de Lemster Visserijdagen. Onze collega Niek Wassing was daar. Neem een kijkje.
0: Zometeen de muziek van Diana King, Shy Guy. Maar eerst With Intentation, dit is Faster.

0: Ja, van Diana King op Radio Spannenburg.
1: Toch ook een poppetje Mario.
0: Is dat zo? Shy Guy. Ja, Shy Guy. Ja, Shy ja, klopt Guy. Inderdaad. Grappig. Dat is zou ze daar vandaan ja. hebben? Je weet het niet.
1: Lieve kleine schmetterling. Dat is Duits voor lieve kleine vlinder. En dan hebben we het er zelfs over nachtvlinders. De vlinderwerkgroep van de IVN Zuidwesthoeken die organiseert deze vrijdag een nachtvlinderexcursie. En dat wordt gehouden in het Balksterbos. En je raadt het nooit, dat ligt bij Balk.
0: Oh.
1: Ja, de bijeenkomst die staat in het teken van het 50-jarig bestaan van het Balksterbos. En het belang van het gebied voor flora en fauna. Ook wordt aandacht besteed aan de samenwerking tussen verschillende natuurorganisaties en aan de bescherming van het gebied. Ja, het staat namelijk onder druk door woningbouwplannen. Tijdens de avond worden 3 lamp- en lakenopstellingen gebruikt om nachtvlinders te lokken en te determineren.
0: Ja, ja.
1: Ja, en daarnaast geven de leden van de werkgroep uitleg over hun werkwijze. Nou, wil je dat zien, dan kun je daar gewoon naartoe om 8:30 en dan moet je naar de ingang van het Balksterbos en die vind je aan het einde van de Klaas van Houtstreerte.
0: Aha. Zometeen.
1: Nou, hebben we allemaal dorpsfeesten. Onder andere die van Sint-Jut en Rotsterhoude, die komen eraan. En er is een feestje in Jouren. De kleine tour van Friesland komt daar naartoe vrijdag. In Café de Stam staan allemaal Friese bands op het podium. Nou, feestje.
0: Lekker blijven luisteren naar het nieuws van 9 uur zijn we er weer. Wij sluiten dit uur af met onder andere de Electric Light Orchestra. Can't get it out of my head. Tot zometeen.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marn. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Jochen Oeren.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De opstelling van het Nederlands elftal tegen Japan is bekend. Er zijn geen grote verrassingen. Gakpo, Malen en Summerville beginnen in de spits. En Bart Verbrugge staat op doel. Verbrugge raakte maandag geblesseerd, maar is dus op tijd hersteld. Depay is ook fit, maar begint de wedstrijd op de reservebank. Het duel tegen Japan in Dallas begint over een uur. Bij een protest tegen de G7-top in het Zwitserse Genève zijn rellen uitgebroken. De top begint morgen in het Franse Evian, zo'n 45 kilometer van Genève. Het protest met duizenden mensen begon vreedzaam met een optocht. Later ontstond chaos en werd onder meer een auto in brand gestoken. Ook werden agenten bekogeld met flessen, stenen en vuurwerk. De politie zette traangas in. Op de G7-top komen de leiders van de 7 belangrijkste economieën bijeen. In de Amerikaanse staat Missouri is een klein vliegtuigje neergestort. Volgens de politie zijn alle 12 inzittenden omgekomen. Aan boord zat een team skydivers. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. In Zeeland hebben duizenden mensen meegelopen in een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begon bij een meubelboulevard bij Axel en eindigde op de basisschool waar de 3 omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Bij de school is 2 minuten stilte gehouden. Donderdag reed een 19-jarige automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast. Het weer droog met af en toe zon. Het koelt vanavond en vannacht verder af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt, 's middags dan steeds meer zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wanneer het weekend weer werk wordt, is het tijd voor Afslag Maandag. Met Erik de Boer en Ronald van der Pol.
2: Welkom, Afslag Maandag, aflevering 245 uit mijn hoofd, die van 14 en 15 juni 2026.
3: En we gaan er nog een uurtje tegenaan. Leuk dat je er nog steeds bij bent. We gaan zometeen luisteren met z'n allen, want dat is het mooie van de radio, naar Bad English. Time stood still, hoor je na deze van de Talking Heads. Once in a lifetime.

0: Bad English en John Wade. Time stood still bij Radio Spannenburg. Afslag maandag. Leuk dat je er nog steeds bij bent.
1: Ja,
0: dat vinden wij ook.
1: Gelukkig wel, zeg. Dan zaten we hier voor onze rol. Ja.
0: We zitten in het dorpsfeestje seizoen, hè?
1: Leuk. Sint-Johannesga en Roster Houden die maken zich op voor een nieuwe editie van hun dorpsfeesten. De aftrap die is woensdagavond met een playbackshow voor jong en oud. Donderdagmiddag staat er een oudermiddag met de voorstelling Meisjes van de Radio op het programma. Donderdagavond dan is er een kinderdisco, het jaarlijkse volleybaltoernooi en een pubquiz. Teams die kunnen zich aanmelden via de website van de Oranje Vereniging. Het thema van dit jaar is hoe fouter, hoe beter in Sint-Johannesga. Leuk. Vrijdagmiddag is er een spelletjesmiddag voor de basisschoolkinderen uit Sint-Johannesga en de omliggende dorpen. De avond die wordt afgesloten met Q-Music The Party. Zaterdag dan staat de traditionele buurtkamp op het programma, gevolgd door een optreden van de band Vangril. De dorpsfeesten die worden zondag weer afgesloten met een kerkdienst met het thema Wat nou fout, onder leiding van dominee Marijke de Vries.
0: De kleine tour van Friesland die doet op vrijdag 19 juni Jouwer aan. In Café de Stam. Daar staan dan drie Friese bands op het podium. Slat, De Frolics en Matig. Bezoekers die kunnen een avond verwachten met uiteenlopende muziekstijlen. Van blues en swamp swamp rock tot hardcore skatepunk en progressive rock. Slat brengt stevige bluesrock met invloeden van onder meer Herman Brood en Rolling Stones. De Frolics uit Leeuwarden die speelt Nederlandstalige skatepunk met humoristische en kritische teksten. En ook uit Leeuwarden komt Matig, dat is een driekoppige band die experimenteert met ongewone maatsoorten en progressieve rockinvloeden. Nou, dat klinkt als een bijzondere cocktail.
1: Ik zou net zeggen, ja.
0: We gaan het meemaken. Deze vrijdagavond vanaf 8 uur. Dan openen de deuren van het café. De stamprogramma begint een half uurtje later. Entree is gratis.
1: En zaterdag 20 juni wordt op het korfbalveld in Wiekel het evenement Kleintje Wiekeler feesten gehouden. Bezoekers die kunnen deelnemen aan oud-Hollandse spellen. Daarnaast is er eten verkrijgbaar en wordt de WK-voetbal uitgezonden op het grote scherm. En na afloop verzorgt de band een optreden. Meer informatie over het avondprogramma wordt gedeeld via de buurt-app van Wiekel. Ja, hebben een complete buurt-app, wat goed.
0: Ik had nog een vraag, geef even een tipje van de sluier. Maar ik kan me ook wel voorstellen dat we je gewoon voor het dorp zelf houden.
1: Dat lijkt mij ook, ja.
0: Ja. Nou, genoeg.
1: Ja, ik zou zeggen, wat hebben we
0: Tierenlatijn. Zometeen gaan we naar Langweer voor Zwaanzinnig. En het WK-feest, wat daar komend weekend gaat plaatsvinden. Eerst ABBA. Dit is The Dancing Queen.

gaan verder op ontdekking. We hebben hier een radio in het midden. Nou, die moest hij nog even zoeken, denk ik, die zender. Radio Spannenberg. De radio doet het

0: Tina Turner en I Don't Wanna Lose You.
1: Tante Tina.
0: Tante Tina. Het WK-feest is losgebarsten. En komend weekend gaan ze er ook een feestje van maken in Langweer. En dat gaan ze ook nog combineren. Erik, hoe zit dat?
1: Ja, want in Langweer wordt 29 juni het evenement zwaanzinnig in gehouden. Tegelijkertijd opent dan ook naast het restaurant Noffelijk een nieuwe locatie. De Pub, Lounge en Bar. Vrijdag 19 juni vanaf 5 uur. Daar kunnen bezoekers kennis maken met de nieuwe horecazaak. 20 juni, dat is zaterdag, vanaf 10 uur. Dit is de Amsterdamse dag met een markt en nieuwe en tweedehands spullen. Een kofferbak verkoop, een kinderrommelmarkt waar kinderen hun speelgoed kunnen verkopen of kunnen ruilen. En daarnaast is er een entertainment voor het hele gezin. S'avonds dan wordt de wedstrijd van het Nederlands elftal op meerdere schermen uitgezonden. Na afloop dan is Nick Stricker daar voor een live optreden.
0: Heb jij programma in de kop van de Nederland? Tegen wie moeten ze? Zondag? Volgende week? Andere feestje wordt er gevierd in Lemmer. De LA50 die viert zaterdag haar 125-jarig jubileum. Vanaf 's middags 12 uur wordt deze mijlpaal gevierd bij het standbeeld van het vissersmannetje. En tijdens een feestelijke bijeenkomst wordt dan teruggekeken op de geschiedenis van de LA50 en vooruitgeblikt op de toekomst. Ook is er ruimte voor ontmoeting onderling. En ter gelegenheid van het jubileum verschijnt er ook een boekje samengesteld door Stoffel Zandstra en Wim Zwart. Hierin wordt de geschiedenis van de LA50 beschreven en geïllustreerd in de stijl van Onder de Hoek. Het eerste exemplaar wordt tijdens de bijeenkomst uitgereikt aan burgemeester Leo Pieterstoel.
1: Het antwoord was Zweden.
0: Ze moeten volgende week zondag tegen Zweden.
1: Okay. Zaterdag.
0: Oh, zaterdag. Ja, sorry. Ja,
1: zaterdag
0: ja.
1: 7 uur.
0: Ja.
1: Dan de oude Koemarkt in Heerenveen. Daar staat vrijdag 19 juni weer in het teken van het kleintje Koemarkt. Het gratis toegankelijke muziekfeest is inmiddels een vaste traditie in het centrum van Heerenveen. Vanaf 9 uur dan verzorgen de band lead en DJ Sansen een avond met de bekende hits en feestmuziek. De horeca gelegen rondom de oude Koemarkt die zorgen daarbij voor de welbekende hapjes en de drank.
0: Het is 6 minuten voor 9:30. 2 platen verwijderd van het weerbericht.
1: Dat meen je.
0: Zeker. En dat wordt een warm weerbericht, mensen. 29 graden staat in de planning. Je zou zeggen een slechte 1 april grap in juni. Maar dat is het niet.
1: Oei.
0: Hoe het zit, hoor je zometeen. Sister Sledge, hoor je zometeen ook. He's just a runaway. Maar eerst, deze prachtige plaat van de Pet Shop Boys. Lift to my own devices.

0: Scissor Sledge en He's Just a Runaway. We gaan naar het weerbericht en ik heb mij slecht voorbereid. Want ik weet niet wat de luchtdruk is. Ja, dat weet ik wel. Dat is 1017.
1: Radio Spannenburg. Ja. Net op tijd. Weerbericht.
0: Net op tijd. Ongelooflijk. 3:05. Erik brandt los.
2: Ja, maandagochtend is het overwegend bewolkt met de mogelijke spat motregen. Veel zal het wel niet voorstellen, want de ochtend die vordert, dan neemt de neerslagkans weer af. En wel is het nog redelijk fris met temperaturen rond de 13 graden bij een zwakke of matige noordwestenwind. Maandagmiddag is het droog en breekt vanuit het westen de zon steeds beter door. Aan het einde van de middag is het dan ook ronduit zonnig. De noordwestenwind is matig van kracht. Aan de noordkust kan het vrij krachtig gaan waaien. De maximumtemperatuur ligt rond de 18 graden. Maandagavond is het droog met zon en velden, sluierwolken. Maar het is een ongeveer 15 graden. In de nacht naar dinsdag neemt de bewolking toe en verstijgt vanuit het westen de kans op met een bui. De minima komen uit rond de 10 of 11 graden. Dinsdag dan starten we met veel wolken. 'S middags dan breekt de zon wat vaker door. De aangevoelde lucht die wordt steeds warmer. Het kwik die stijgt dinsdagmiddag op veel plaatsen al naar 22 graden. De wind die is zwak of matig van kracht en waait uit het westen tot zuidwesten. Dan woensdag, dan blijft het in het midden en zuiden van het land op veruit de meeste plaatsen droog. Is er een enkele afwisseling van wolken en zon. Bij ons in het noorden is er kans op een enkele bui iets groter. Er waait een matige boven de meren vrij krachtige zuidwestenwind en het wordt 22 graden. Donderdag, dan is het zondag met 27 graden, wordt vrij warm. Dan vrijdag wordt ook drukkend warm met 29 of zelfs 30 graden. In de loop van de dag dan stijgt de kans op regen en onweersbuien. En ook zaterdag is het nog zomers met enkele buien en ook dan mogelijk met een klapje onweer.
0: Ik ben bang voor onweer.
2: Hoezo?
0: Nou, heb je even.
2: Nee, laat maar. We hebben geen tijd voor.
0: Iets met een overleden mengtafel.
2: Oh.
0: In deze studio. Ja. Dan gaan we zometeen nog wat evenementen bij langs. We hebben beachvolleybal, we hebben een workshop over mantelzorg en we hebben een wandeling rond Waans.
2: Gezellig.
0: En de muziek is lekker. Dit is Polle Eduard. Ik wil jou.

0: of Shaggy, de B-52's. Aanslag maandag. Wij gaan naar de digitale postduif. Ja, met alle evenementen die je kunt mailen naar info@radiospannenburg.nl. En we gaan beginnen in Oudemidden.
1: Ja, daar is vrijdag 19 en zaterdag 20 juni op een parkeerplaats bij het MFC het jaarlijkse beachvolleybaltoernooi. Vrijdagavond is het speciaal een jeugdtoernooi voor scholieren uit het voorgezet onderwijs.
0: En dan gaan we naar het Papagenohuis in Lemmer. Aanstaande woensdag kun je daar meedoen aan een workshop over mantelzorg en het aanvragen van zorg en ondersteuning. Bedoeld voor mensen die langdurig zorgen voor een kind, partner of ouder en meer willen weten over de regelingen zoals de wet langdurige zorg en de WMO. Mantelzorgmakelaar Esther Kuipers-Zwarts die geeft uitleg over de verschillende loketten en mogelijkheden voor ondersteuning. Daarnaast krijgen deelnemers praktische tips om de zorgtaken beter te combineren met werk en privé. Ook belangstellenden die meer willen weten over mantelzorg zijn welkom. Het begint woensdag om 14:30. Kaarten €17,50 verkrijgbaar via Papagenohuis. Via de website van Papagenohuis Friesland.
1: Nationaal Landschap Zuidwest-Friesland die organiseert op woensdag 17 juni een wandeling van bijna 7 kilometer rondom Warns. Onder leiding van gidsen Jan Kooijman en Lolke Veenstra wandelen deelnemers door het afwisselende landschap rond het dorp. Onderweg komen onder meer de stuwwallen van Warns, het haventje van Laaksum, het Rode Klif en het dorps Karel aan bod. En ook wordt er stilgestaan bij de geschiedenis van de slag bij Warns en de karakteristieke strookverkaveling in het gebied. De wandeling die start en eindigt bij de groepstuin De Griene Poarte in Warns. De start is om 19:30. S'avonds dan. Deelname die kost €5. Dat is inclusief een drankje. Aanmelden kan via de website van Nationaal Landschap Zuidwest-Friesland.
0: De stichting Stavense Jol die organiseert aanstaande zaterdag een zeildag voor Stavense Jollen. Ja, je verwacht het niet. In Oudega, dan wel Oudega Zuidwest. En dat is in samenwerking met lokale commissies. De deelnemende Jollen die zijn vrijdagmiddag 19 juni al welkom in de dorpshaven van Oudegeer. Tijdens het evenement zijn de schepen vrijgesteld van het havengeld. Dat is altijd mooi meegenomen. Zaterdag dan is het ontvangst om 21:30 in de kantine bij de Beerzoeken. Om 22:00 is het palaver en dan worden er 2 wedstrijden gezeild. Eentje om 23:00 en om 14:30 is de tweede. En na afloop is er een prijsuitreiking onder het genot van een drankje. Als je nog wilt deelnemen en je hebt een Stavense Jol, dan kun je nog tot en met 17 juni aanmelden op stavensejol.com.
1: En in Lemmen wordt op dinsdag 16 juni een bijeenkomst van het Alzheimer Café georganiseerd met als thema onzorgen en dementie. De avond die vindt plaats in het dienstencentrum Senioren en begint om 19:30 s'avonds met de inloop vanaf 19:00. Bezoekers kunnen in een informele sfeer vragen stellen en ervaringen delen met deskundigen. De toegang, die is niks. Koffie en thee krijg je erbij. De bijeenkomst die wordt afgesloten met een live muziekje.
0: Dan gaan we naar het leukste kwartier van de Nederlandse radio met klappers van toen, zoals deze. The Man Without Hats, 70 Dance. En het bonusmateriaal en uitsmijter komt er allemaal aan. Blijf hier bij Spannenburg, je gaat het allemaal meemaken.

0: Hits, hits, hits. Kim Wilde, Checkered Love. We gaan naar het stichtelijk woord. Is Erik de Boer.
1: Ja, heb je nou zelf tip voor dit programma? Dan kun je ze mailen in voor het Radio Spannenburg.nl. Heb je dan wat gemist? Dan is dat een enorme schande. Nou, dat valt mee deze keer.
0: Ja, ik doe bescheiden. Ja.
1: .nl.
0: Ja,
1: dan is dat een enorme schande. .nl, dan kun je dat 4 weken inderdaad terugluisteren. En anders iedere maandag tussen 8 en 10 ochtends op Radio Spannenburg.
0: Jazeker. Hij doet het nog steeds, die website. www.danisdatenenormeschande.nl.
1: Fantastisch. Kwaliteit.
0: Dan hebben we een klapper van eigen bodem. Sandy is de uitsmijter van deze week. Ze is verliefd op John Travolta.
1: Wow. En wie ze was dat? Niet de enige zijn.
0: Nee, zeker niet. En we hebben ook nog Colonia met die Fischerin van Bodensee. Dat is het bonusmateriaal van deze week. En dan hebben we na 10 weer heerlijke muziek.
1: Lekker blijven luisteren. En als je naar de live luistering luistert, veel plezier met de wedstrijd straks.
0: Ja, en we gaan juichen voor Oranje.
1: Wacht maar te kijken, ze gaan het veld op.
0: Ik
1: dus
0: denk,
1: het,
0: ik denk 1-1.
1: Ik denk 2-1 voor Nederland.
0: Ja, mooi. Ik denk dat ze er helemaal niks van gaan bakken.
1: De bets zijn placed. We gaan het meemaken. Tot volgende week.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, uit binnen- en buitenlân. Het is Tsieroeren.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Duizenden mensen hebben een stille tocht gelopen ter nagedachtenis aan de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag in Zeeland. Deelnemers liepen door Axel en eindigden bij de basisschool van de slachtoffers. Daar is 2 minuten stilte gehouden. Donderdag reed een automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. 3 kinderen en een volwassene kwamen om het leven. De 19-jarige automobilist is opgepakt en zit nog vast. Bij een protest tegen de G7-top in het Zwitserse Genève zijn rellen uitgebroken. De top begint morgen in het Franse Evian, maar op zo'n 45 kilometer van Genève. Het protest met duizenden mensen begon vreedzaam met een optocht. Later ontstond chaos en werd onder meer een auto in brand gestoken. Ook werden agenten bekogeld met flessen, stenen en vuurwerk. De politie zette traangas in. Bij een ongeluk met een klein vliegtuigje in de Verenigde Staten zijn alle 12 inzittenden omgekomen. Volgens persbureau AP gaat het om een groep skydivers. Het vliegtuigje stortte neer bij een vliegveld in de staat Missouri. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. De politie heeft een 4de verdachte opgepakt voor het voorbereiden van een aanslag op een synagoge in Heemstede in maart. De man van 20 wordt ervan verdacht dat hij een terroristisch motief had. Eind maart werden al 2 tieners opgepakt. En een week later werd in de zaak een Amsterdammer van 18 gearresteerd. De politie was destijds extra alert omdat er eerder explosies waren bij Joodse instellingen in Amsterdam en Rotterdam. WK-debutant Curaçao is het toernooi begonnen met een grote nederlaag. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat verloor met 7-1 van Duitsland. Het enige doelpunt van Curaçao werd gemaakt door Livano Comanencia. Het weer droog en het koelt vanavond en vannacht verder af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt, 's middags steeds meer zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

Radio Spannenburg is altijd en oeral. Op radiospannenburg.nl viest alle dagen de laatste nijsreportages, het waar en ook is die favoriete programma's weer omlustrien. Zet hem in dien favorieten. Radiospannenburg.nl.

luisteren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Alles witte hoe games, motorraces en nieuwe muziek? Dit jest in Speakerhut. Sneum om 7 uur.

Radio Spannenburg is echt te vinden op YouTube. Sjoch naar onze reportages en oren naar skerige video's uit de Friese Marren. Hier op YouTube naar Radio Spannenburg en zet de bel om voor de nijste video's uit die regio.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Overhoeren.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij de helikopterbotsing in Rio de Janeiro is de Amerikaanse zanger Oliver Tree omgekomen. Dat meldde Braziliaanse media. De artiest was in Brazilië voor een wereldtournee. Bij het ongeluk vlogen twee helikopters tegen elkaar. Een van de toestellen stortte neer op een terrein met elektrische auto's. Het ontplofte en meerdere auto's vlogen in brand. Alle 6 inzittenden van de helikopters kwamen om. Op de grond raakte voor zover niemand gewond. Hoe de botsing kon gebeuren is nog onduidelijk. Duizenden mensen hebben een stille tocht gelopen ter nagedachtenis aan de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag in Zeeland. Deelnemers liepen door Axel en eindigden bij de basisschool van de slachtoffers. Daar is 2 minuten stilte gehouden. Donderdag reed een automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. 3 kinderen en een volwassene kwamen om. De 19-jarige automobilist is opgepakt en zit nog vast. In het Zwitserse Genève zijn protesten tegen de G7-top uitgelopen in ongeregeldheden. Zo'n 20.000 mensen verzamelden zich vanmiddag voor de optocht. En dat begon vreedzaam, maar later ontstond chaos en werden onder meer ramen ingegooid bij een VN-kantoor. Ook werden agenten bekogeld met flessen, stenen en vuurwerk. De politie zette traangas in. Op de G7-top komen de leiders van 7 van de belangrijkste economieën bijeen. Nederland heeft de finale van de World Series of Darts verloren. Michael van Gerwen en Gian van Veen namen het op tegen de Engelse Luke Littler en Luke Humphries, de nummer 1 en 2 van de wereld. De World Cup of Darts geldt als het WK voor landenteams. Engeland won voor de 6e keer. Het weer droog en het koelt vanavond verder af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt, 's middags steeds meer zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

krijgen ze al op een van de horenprogramma's van Radio Spannenburg. Omtinken voor bijzondere muziek en artiesten uit de regio. Dat jest in even wat oors. Vreed om 8.

nacht. Geen bron in de woestijn als je kapot gaat van de dorst. Niet de glimlach op je allerslechtste grap.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, uw binnen- en boetelaan. Het is Tolvoeren.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran zijn tot een overeenkomst gekomen. Dat maakt de Pakistanse premier Sharif bekend. Dat land heeft bemiddeld bij de onderhandelingen. Sharif spreekt van een vredesakkoord. Alle militaire operaties stoppen per direct, ook in Libanon, zegt hij. President Trump bevestigt het akkoord en zegt dat de blokkade van de Straat van Hormuz door de VS wordt opgeheven. Meer details over de afspraken zijn nog niet bekendgemaakt en Iran heeft nog niet gereageerd. Komende week zijn er nog meerdere gesprekken, zegt Sharif. Vrijdag zou de overeenkomst getekend worden. Bij de helikopterbotsing in Rio de Janeiro is de Amerikaanse zanger Oliver Tree omgekomen. Dat melden Braziliaanse media. De artiest was in Brazilië voor een wereldtournee. Bij het ongeluk vlogen twee helikopters tegen elkaar. Een van de toestellen stortte neer op een terrein met elektrische auto's. Het ontplofte en meerdere auto's vlogen in brand. Alle zes inzittenden van de helikopters kwamen om. Voor zover bekend raakte op de grond niemand gewond. Hoe de botsing kon gebeuren is nog onduidelijk. In het Zwitserse Genève zijn protesten tegen de G7-top uitgelopen in ongeregeldheden. Zo'n 20.000 mensen verzamelden zich vanmiddag voor een demonstratiemars. Dat begon vreedzaam, maar later ontstond chaos en werden onder meer ramen ingegooid bij een VN-kantoor. Ook werden agenten bekogeld. De politie heeft traangas ingezet. WK-debutant Curaçao is het WK begonnen met een grote nederlaag. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat verloor met 7-1 van Duitsland. Kai Havertz scoorde 2 keer. Het enige doelpunt van Curaçao werd gemaakt door Livano Comenencia. Het weer, vannacht is het droog. Het koelt af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt, 's middags breekt de zon steeds vaker door en het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

stem ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste jazz uit de jaren 50, 60 en 70. Jazz Time. Else Twarresnij van de Moanne om 12 uur.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is Ian Oeren.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran zijn tot een overeenkomst gekomen. Dat maakt premier Sharif van Pakistan bekend. Dat land heeft bemiddeld bij de onderhandelingen. Hij spreekt van een vredesakkoord. Alle militaire operaties stoppen per direct, ook in Libanon, zegt hij. Iran en de VS hebben de overeenkomst bevestigd. Vrijdag zou die getekend worden. President Trump en Iran zeggen dat dan ook de blokkade van de Straat van Hormuz wordt opgeheven. Meer details over de afspraken zijn nog niet bekendgemaakt. Komende week wordt er nog verder gepraat, zegt Sharif. Vanuit Israël is nog niet gereageerd. Zondag voerde het Israëlische leger nog aanvallen uit op de Libanese hoofdstad Beirut. Bij een protest tegen de G7-top in het Zwitserse Genève zijn rellen uitgebroken. De top begint morgen in het Franse Evian, zo'n 45 kilometer van Genève. Het protest met duizenden mensen begon vreedzaam met een demonstratiemars. Later ontstond chaos en werd onder meer een auto in brand gestoken. Ook werden agenten bekogeld met flessen, stenen en vuurwerk. De politie zette traangas in. Bij een botsing tussen twee helikopters in Rio de Janeiro zijn 6 mensen om het leven gekomen. Een van de slachtoffers is de Amerikaanse zanger Oliver Tree. Een van de toestellen stortte neer op een terrein met elektrische auto's. Meerdere auto's vlogen in brand. De oorzaak van de botsing is nog onbekend. Op het WK voetbal heeft Nederland de eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Japan werd het 2-2. Voor Nederland maakten Virgil van Dijk en Crescencio Sommerville de doelpunten, maar Japan wist beide keren de gelijkmaker binnen te tikken. De tweede in de 89ste minuut. Later vannacht spelen in dezelfde pool Zweden en Tunesië tegen elkaar. Het weer, het is droog vannacht, het koelt af tot een graad of 11. Morgen eerst bewolkt, 's middags steeds vaker zon en het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

Eggere zal op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste classics uit de jaren 60, 70 en 80. Jest in Waarom in de Tiet. Manje en toosje om 6 uur.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 12 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. De Verenigde Staten en Iran zijn tot een overeenkomst gekomen over een einde aan de onderlinge oorlog. Dat maakt premier Sharif van Pakistan bekend. Dat land heeft bemiddeld bij de onderhandelingen. Hij spreekt van een vredesakkoord dat vrijdag ondertekend zal worden. Iran en de VS bevestigen dat ze tot afspraken zijn gekomen, maar delen nog weinig details. Wel zeggen beide partijen dat de blokkade van de straat van Hormuz vrijdag opgeheven zal worden. Volgens Sharif betekent de overeenkomst dat alle militaire operaties direct en definitief stoppen, ook in Libanon. En hij zegt ook dat er nog verder gepraat moet worden. Israël heeft nog niet gereageerd. Bij de helikopterbotsing in Rio de Janeiro is de Amerikaanse zanger Oliver Tree omgekomen. Dat melden Braziliaanse media. De artiest was in Brazilië voor een wereldtournee. Bij het ongeluk vlogen twee helikopters tegen elkaar. Een van de toestellen stortte neer op een terrein met elektrische auto's. Het ontplofte en meerdere auto's vlogen in brand. Alle 6 inzittenden van de helikopters kwamen om. In het Zwitserse Genève zijn protesten tegen de G7-top uitgelopen in ongeregeldheden. Zo'n 20.000 mensen verzamelden zich gistermiddag voor een demonstratiemars. Dat begon vreedzaam, maar later ontstond chaos en werden onder meer ramen ingegooid bij een VN-kantoor. Ook werden agenten bekogeld. De politie heeft traangas ingezet. Bondscoach Ronald Koeman is niet helemaal tevreden met de wedstrijd tegen Japan, maar kan wel leven met de uitslag. Het Nederlands elftal speelde met 2-2 gelijk. Koeman zegt dat hij het een topwedstrijd vond en dat hij goede dingen zag. Voor Nederland waren Virgil van Dijk en Crescencio Somerville de doelpuntenmakers. Voor Somerville was het de eerste goal in oranje. Het weer. Het is droog vannacht. Het koelt af tot een graad of 11. Morgen eerst bewolkt, 's middags steeds vaker zon. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.